Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Breda wil de komende 4 jaar ongeveer 7000 nieuwe woningen bouwen om het woningtekort aan te pakken. Maar binnen de bestaande stad wordt het steeds moeilijker om geschikte bouwlocaties te vinden. Daarom kijkt de gemeente onder meer naar plekken waar gebouwen kunnen worden vervangen, buurten dichter kunnen worden bebouwd en gebieden een nieuwe functie kunnen krijgen. In Breda en de rest van West-Brabant is het aantal explosies en pogingen daartoe nauwelijks afgenomen. Landelijk waren er in de eerste helft van dit jaar 581 incidenten, 124 minder dan een jaar eerder. Volgens de politie blijft het aantal in deze regio redelijk stabiel. Daarom wordt een speciale coördinator aangesteld om de aanpak van explosies beter af te stemmen. De 77-jarige muzikant Stephen Wilkinson slaapt in Breda al langere tijd in een tent, omdat hij geen vaste woonplek heeft. De zanger en multi-instrumentalist trad jarenlang op met verschillende bands, maar wacht nu op hulp van de gemeente Breda. Volgens mensen om hen heen komt een geschikte woonplek nog niet van de grond. Zij willen voorkomen dat Wilkinson op zijn leeftijd opnieuw een winter buiten moet doorbrengen. De gemeente lijkt nu wel in contact te zijn met de IND. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteit rond de Free Days Michel heet werd natie den regelgevend bezoekers te platten. Ogen zag dat de witbusbus hoognel Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen.

0: Schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne aan de aangrenzende grens tot zowel Rusland als Iran. Er zijn bijna 30.000 mensen evacueerd van bosbranden rond. In de regio rondom en de principiële moeten in het huis verlaten blijven. De Spaanse regering heeft de hoogste nood vanwege brand. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Rijkswaterstaat start dit weekend met actieve handhaving op het verbod voor vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem. Overtreders van het sinds 18 juli geldende verbod riskeren een boete van €500. De maatregel is noodzakelijk omdat het staal in de boogconstructie van de brug zwakker is dan gedacht. Hulpdiensten en lijnbussen zijn uitgezonderd van dit verbod. Voor de handhaving worden camera's met automatische kentekenherkenning gebruikt. Een motorrijder is vrijdagavond gewond geraakt aan de Emerparklaan in Breda nadat hij de controle over zijn voertuig verloor. De man raakte van de weg en kwam hard tot stilstand tegen een boom. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde motor is door een bergingsbedrijf weggehaald. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Een persoon is vrijdagochtend overleden voor de ingang van een winkelcentrum aan de Cipresstraat in Breda. Het slachtoffer werd daar onwel. Meerdere hulpdiensten kwamen direct ter plaatse om hulp te bieden. Ook een traumahelikopter werd ingezet voor medische assistentie. Ondanks de inzet van de hulpverleners is het slachtoffer ter plekke aan de gevolgen overleden. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. NAC Breda heeft de 34-jarige Mats Seuntjes gecontracteerd. De creatieve middenvelder kon transfervrij over nadat zijn contract bij FC Groningen afliep. Voor Seuntjes is het een terugkeer bij de club waar zijn professionele voetbalcarrière ooit begon. Technisch directeur Peter Maas noemt de komst van de ervaren speler een belangrijke versterking voor de selectie. Seuntjes spreekt zelf van een warm weerzien en kijkt ernaar uit om voor de club te knallen. Een persoon is vrijdagochtend overleden voor de ingang van een winkelcentrum aan de Cipresstraat in Breda. Het slachtoffer werd daar onwel. Meerdere hulpdiensten kwamen direct ter plaatse om hulp te bieden. Ook een traumahelikopter werd ingezet voor medische assistentie. Ondanks de inzet van de hulpverleners is het slachtoffer ter plekke aan de gevolgen overleden. De Belastingdienst heeft vorige maand beslag gelegd op de villa van de Bredase influencer Mohamed Lamadi, beter bekend als Mobicep. Dit blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Naast het beslag door de Belastingdienst had justitie vorig jaar al beslag gelegd op de woning in het kader van een onderzoek naar witwassen. De villa aan het Heilapark heeft een geschatte waarde van bijna 925.000 euro. Door de nieuwe maatregel van de Belastingdienst dreigt de influencer zijn huis nu definitief kwijt te raken. Lamadi zelf verklaart tegenover Omroep Brabant niet bang te zijn hiervoor en ziet de zaak met vertrouwen tegemoet. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Michiel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Rijkswaterstaat start dit weekend met actieve handhaving op het verbod voor vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem. Overtreders van het sinds 18 juli geldende verbod riskeren een boete van €500. De maatregel is noodzakelijk omdat het staal in de boogconstructie van de brug zwakker is dan gedacht. Hulpdiensten en lijnbussen zijn uitgezonderd van dit verbod. Voor de handhaving worden camera's met automatische kentekenherkenning gebruikt. De Belastingdienst heeft vorige maand beslag gelegd op de villa van de Bredase influencer Mohamed Lamadi, beter bekend als Mobicep. Dit blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Naast het beslag door de Belastingdienst had justitie vorig jaar al beslag gelegd op de woning in het kader van een onderzoek naar witwassen. De villa aan het Heilapark heeft een geschatte waarde van bijna €925.000. Door de nieuwe maatregel van de Belastingdienst dreigt de influencer zijn huis nu definitief kwijt te raken. Lamadi zelf verklaart tegenover Omroep Brabant niet bang te zijn hiervoor en ziet de zaak met vertrouwen tegemoet. Bij het bedrijf Steel Production Group aan de Goijkensdam in Oosterhout is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Dat meldt Veiligheidsregio Midden-West-Brabant. Het vuur ontstond rond 4:30 in de machine in de loods. Alle aanwezigen konden het pand op tijd en ongedeerd verlaten. De brandweer zette een grote ventilator in om de rook uit het pand te krijgen. Rond 4:45 was de brand onder controle. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Bij de vermoedelijke opzettelijke aanrijding met een auto tijdens de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is tenminste één persoon om het leven gekomen. De politie onderzoekt meldingen dat na de aanrijding ook mensen zijn neergestoken. Er raakten ongeveer 17 mensen gewond, waarin een aantal levensgevaarlijk. Volgens getuigen stapte een persoon met een mes uit de witte auto die inreed op de bezoekers. Bij de Pride waren honderdduizenden mensen aanwezig. De politie is op zoek naar getuigen en naar foto's en video's. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert twee Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zet de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de twee functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: maken we Uber, rennen, vliegen, let's go man!
1: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
2: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
1: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Rijkswaterstaat start dit weekend met actieve handhaving op het verbod voor vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem. Overtreders van het sinds 18 juli geldende verbod riskeren een boete van €500. De maatregel is noodzakelijk omdat het staal in de boogconstructie van de brug zwakker is dan gedacht. Hulpdiensten en lijnbussen zijn uitgezonderd van dit verbod. Voor de handhaving worden camera's met automatische kentekenherkenning gebruikt. Een motorrijder is vrijdagavond gewond geraakt aan de Emerparklaan in Breda nadat hij de controle over zijn voertuig verloor. De man raakte van de weg en kwam hard tot stilstand tegen een boom. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde motor is door een bergingsbedrijf weggehaald. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Een 27-jarige man uit Baarle-Hertog is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden op de A16 bij Rijsbergen. De automobilist reed met 145 km per uur langs wegwerkzaamheden naar een limiet van 70 gold. De politie zag dat de man zijn auto nauwelijks onder controle had en nam hem mee naar het bureau. Daar bleek uit een blaastest dat hij ruim boven de wettelijke limiet had gedronken. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en de politie heeft zijn auto in beslag genomen. De verkeersofficier bepaalt op een later moment of hij het voertuig definitief kwijtraakt. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgelijnd, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg op de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zet de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: EDA Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De 77-jarige muzikant Stephen Wilkinson slaapt in Breda al langere tijd in een tent, omdat hij geen vaste woonplek heeft. De zanger en multi-instrumentalist trad jarenlang op met verschillende bands, maar wacht nu op hulp van de gemeente Breda. Volgens mensen om hem heen komt een geschikte woonplek nog niet van de grond. Zij willen voorkomen dat Wilkinson op zijn leeftijd opnieuw een winter buiten moet doorbrengen. De gemeente lijkt nu wel in contact te zijn met de IND. Breda wil de komende 4 jaar ongeveer 7000 nieuwe woningen bouwen om het woningtekort aan te pakken. Maar binnen de bestaande stad wordt het steeds moeilijker om geschikte bouwlocaties te vinden. Daarom kijkt de gemeente onder meer naar plekken waar gebouwen kunnen worden vervangen, buurten dichter kunnen worden bebouwd en gebieden een nieuwe functie kunnen krijgen. Ondergrondse afvalcontainers in Breda blijken met veel verschillende pasjes te openen, zoals bankpassen,

0: OV-chipkaarten en bibliotheekpassen. De gemeente heeft dat bewust ingesteld omdat de paslezers worden vervangen en inwoners anders mogelijk voor een dichte container staan. Daardoor kunnen voorlopig ook mensen zonder Breda's afvalpas de container gebruiken. De werkzaamheden duren mogelijk tot eind 2026. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat die onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zet de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Een persoon is vrijdagochtend overleden voor de ingang van een winkelcentrum aan de Cipresstraat in Breda. Het slachtoffer werd daar onwel. Meerdere hulpdiensten kwamen direct ter plaatse om hulp te bieden. Ook een traumahelikopter werd ingezet voor medische assistentie. Ondanks de inzet van de hulpverleners is het slachtoffer ter plekke aan de gevolgen overleden. Bij het bedrijf Steel Production Group aan de Goijkensdam in Oosterhout is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Dat meldt Veiligheidsregio Midden-West-Brabant. Het vuur ontstond rond 4:30 in een machine in de loods. Alle aanwezigen konden het pand op tijd en ongedeerd verlaten. De brandweer zette een grote ventilator in om de rook uit het pand te krijgen. Rond 4:15 was de brand onder controle. Rijkswaterstaat start dit weekend met actieve handhaving op het verbod voor vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem. Overtreders van het sinds 18 juli geldende verbod riskeren een boete van €500. De maatregel is noodzakelijk omdat het staal in de boogconstructie van de brug zwakker is dan gedacht. Hulpdiensten en lijnbussen zijn uitgezonderd van dit verbod. Voor de handhaving worden camera's met automatische kentekenherkenning gebruikt. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond. Een aantal levens gevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In Breda en de rest van West-Brabant is het aantal explosies en pogingen daartoe nauwelijks afgenomen. Landelijk waren er in de eerste helft van dit jaar 581 incidenten, 124 minder dan een jaar eerder. Volgens de politie blijft het aantal in deze regio redelijk stabiel. Daarom wordt een speciale coördinator aangesteld om de aanpak van explosies beter af te stemmen. De 77-jarige muzikant Stephen Wilson.

0: Parkinson slaapt in Breda al langere tijd in een tent, omdat hij geen vaste woonplek heeft. De zanger en multi-instrumentalist trad jarenlang op met verschillende bands, maar wacht nu op hulp van de gemeente Breda. Volgens mensen om hem heen komt een geschikte woonplek nog niet van de grond. Zij willen voorkomen dat Wilkinson op zijn leeftijd opnieuw een winter buiten moet doorbrengen. De gemeente lijkt nu wel in contact te zijn met de IND. Ondergrondse afvalcontainers in Breda blijken met veel verschillende pasjes te openen, zoals bankpassen, OV-chipkaarten en bibliotheekpassen. De gemeente heeft dat bewust ingesteld omdat de paslezers worden vervangen en inwoners anders mogelijk voor een dichte container staan. Daardoor kunnen voorlopig ook mensen zonder Breda's afvalpas de container gebruiken. De werkzaamheden duren mogelijk tot eind 2026. Tot zover de Brede Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda nu. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegener spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond. Een aantal levens gevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste, die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. 9 auto's liepen schade op, meldt de Duitse politie. De materiële schade kan oplopen tot zo'n €350.000. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
9: Goedemorgen, beste luisteraars. Welkom bij deze uitzending van Klassiek in en om Breda. Het is weer een ander soort uitzending dan u gewend bent, want ja, het is zomer en er staat er niet zoveel op onze klassieke muziekagenda. Vandaag krijgt u het tweede deel te horen van onze muzikale reis door Europa. En ook vandaag is de techniek in handen van Henk Schering en mijn naam is Esther Lindeboom. Je hebt bruggen die functioneel zijn en bruggen die een bijzondere plek innemen in een stad of in een landschap. De brug, de Karelsbrug in Praag, behoort tot de tweede categorie. Het is de bruggen die een bijzondere plek innemen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat deze brug het centrum van de stad vormt. Hij is de verbinding tussen de boven- en de benedenstad. In 1357 legde keizer Karel IV de eerste steen voor de 520 meter lange en 10 meter brede zandstenen brug. Architect was Peter Parler. Hij werd later ook de architect van een ander iconisch bouwwerk, namelijk de Sint-Vituskerk in de bovenstad van Praag. De brug is een prachtig voorbeeld van gotische architectuur. En het is ook een hulde aan de Boheemse vorsten. Peter Parler heeft 3 vorsten aan de oostzijde van de brug in steen laten vereeuwigen. Karel IV, Wenceslaus II en Wenceslaus IV. De brug is ook het toneel van strijd geweest. In 1648 bijvoorbeeld, toen Praagse studenten op de brug de oude binnenstad verdedigde tegen de oprukkende Zweden. Of 200 jaar later, toen hier de onafhankelijkheidsstrijd van de Tsjechen tegen de Oostenrijkers plaatsvond. De balustrade van de brug is verfraaid met 30 heilige beelden. Veel van deze beelden zijn inmiddels vervangen door replica's, want de uitlaatgassen bleken niet zo goed te zijn voor de heiligen. Een bijzondere plaats neemt het beeld van de heilige Nepomuk in. En die Nepomuk was de martelaar die tijdens de 30-jarige oorlog de leider was van de Contra-Reformatie. Wie over de plaquette onder het beeld wrijft, zou ooit terugkeren naar Praag. En ik heb het gedaan, dus wie weet. 1 ding heb ik nog niet verteld. De naam van de rivier waar de brug over is gebouwd. De rivier is buiten Tsjechië vooral beroemd geworden door het gelijknamige muziekstuk. Het is namelijk de Moldau. Bedřich Smetana componeerde dit zogenaamd symfonische gedicht in 1874 als onderdeel van de cyclus Mavlast, Mijn Vaderland. Er hoort maar een klein stukje ervan en het wordt gespeeld door de London Symphony Orchestra onder leiding van Alfred Schultz.

stukje uit het symfonisch gedicht De Moldau. En wij stoppen bij de stroomversnellingen. Jaarlijks bezoeken 3 miljoen mensen de grens tussen Normandië en Bretagne. En ze gaan daarna een bijzondere plek. Het is een combinatie van natuur en bouwkunst. Le Mont Saint-Michel. Inclusief de abdij rijst de granietrots 160 meter op uit de zee. Afhankelijk van de getijden is het een eiland of een rots die je wandelend kunt bereiken. Het begon allemaal in een nacht in het jaar 708. Toen de aartsengel Michael verscheen in de droom van bisschop Aubert van Avranches. De bisschop kreeg de opdracht om op het hoogste punt van de rots een kapel te bouwen. Al snel werd Mont Saint-Michel een van de belangrijkste christelijke bedevaartsoorden van de middeleeuwen. De bouw van de kerk volgde en daarna een Benedictijnerabdij. De bouw was geen sinecure, maar dankzij forse giften en inkomsten van landerijen werd de abdij zeer rijk. Tijdens de 100-jarige oorlog tussen Engeland en Frankrijk, dat duurde tussen 1337 en 1453, werd Mont Saint-Michel uitgebouwd tot een onneembare vesting. Daarna raakte het in verval. Na de Franse Revolutie diende het zelfs als gevangenis. Gelukkig werd in 1873 de hele rots tot natuurmonument verklaard. Sinds 1979 staat de Mont Saint-Michel zelfs geclasseerd als UNESCO-werelderfgoed. Om te voorkomen dat het eiland door aanslibbing voorgoed vast zou raken aan het vasteland, is in 2014 een speciale brug op palen gebouwd. Deze geeft vrijspel aan zand en water. Wij gaan luisteren naar een werk van Debussy. Het heet La Cathédrale Engloutie. Het gaat over een kathedraal die is verzwolgen door de zee. Maar om 12 uur 's nachts rijst de kathedraal omhoog uit de golven en hoort u het spookachtige gezang van de monniken. U hoort hier pianist Gordon Fergus Thompson.

Dit was La Cathédrale Engloutie van Claude Debussy. Over de stichting van de stad Rome bestaat een sage. De tweelingbroers Romulus en Remus, geadopteerd door wolven, zouden in 753 voor Christus de stad hebben gesticht. Niet erg waarschijnlijk, maar wel een mooi verhaal. De stad groeide uit tot een van de machtigste steden van de oudheid en besloeg niet alleen, ja, dan heb ik het Romeinse Rijk natuurlijk, hè, niet de stad zelf, maar Rome als centrum van het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk groeide uit tot een van de machtigste steden van of delen van de oudheid. Sorry. Het besloeg niet alleen een groot deel van Europa, tot aan Schotland aan toe, maar ook een deel van West-Azië en Noord-Afrika. Rome werd het hoofd van de wereld genoemd. Caput Mundi. En het Romeinse Rijk heeft bijna onuitwisbare sporen achtergelaten. Een van de meest in het oog springende sporen is het Colosseum in Rome. Het Colosseum werd gebouwd met behulp van een handige uitvinding, beton. De bouw vond plaats in de eerste eeuw na Christus in opdracht van keizer Vespasianus. Het was het grootste theater van het Rijk. 50.000 tot 80.000 toeschouwers werden er vermaakt met jachtpartijen op exotische dieren en gladiatorengevechten. Ook waren er publieke executies van veroordeelden. Nadat het Romeinse Rijk in verval was geraakt, deed het Colosseum onder andere dienst als kerk en als begraafplaats. Het werd ook gebruikt om materiaal weg te halen voor nieuwe gebouwen. Een lot dat monumenten uit de oudheid wel vaker trof. We gaan zo luisteren naar deel uit de Feste di Roma van Ottorino Respighi. Het is Circensis, te spelen in het Circus Maximus. En die hoort hier het Philadelphia Orchestra onder leiding van Riccardo Muti.

Dit was Tjirtjensis van Otterine Respighi. Het verhaal van de Spelen in de Circus Maximus. En u hoort aan de muziek hoe vreed en hoe ruig het eraan toe ging. Voetbal is er niets bij. Wij zijn nu toe aan iets rustigers, denk ik. Lang geleden kon je van Amsterdam naar New York lopen. Als er toen mensen hadden geleefd. De continenten zaten ooit aan elkaar vast. En de HSL-trein zou in die tijd het favoriete vervoermiddel zijn geweest. Zo'n 85 miljoen jaar geleden begon er een proces dat er onder andere voor zorgde dat Europa en Noord-Amerika uit elkaar zouden drijven. Dat heet plaattektoniek. En plaattektoniek zorgde ervoor dat de aardkorst openscheurde. De Atlantische Oceaan was geboren. Elk jaar werd de oceaan een beetje breder en op het breukvlak ontstond een vulkanisch eiland, IJsland. De breuk is nog steeds actief en daardoor is IJsland bezaaid met actieve vulkanen. In 2010 was er een uitbarsting onder de gletsjer Eyjafjallajökull. IJsland kreeg te maken met overstromingen door het gesmolten ijs. En de rest van Europa kreeg te maken met een grote verstoring van het vliegverkeer door de asdeeltjes hoog in de lucht. Maar het kan nog erger. In 1783 scheurde op IJsland de grond over een lengte van 27 kilometer open. En dat ontstonden enorme lavafonteinen. De uitbarsting duurde ruim een half jaar. Die uitbarsting maakte geen directe slachtoffers. Maar door de giftige gassen stierven planten en dieren in grote getalen. In andere delen van Europa stierven mensen door de luchtvervuiling. En de temperatuur op het noordelijk halfrond daalde 1 graad. Dat is een ruwe schatting. De vulkanische activiteit heeft ook zijn voordelen. IJsland had praktisch al zijn energie uit de hete bodem. Op 1000 meter diepte is de temperatuur van het grondwater 280 graden Celsius.

mensen. 4 personen per vierkante kilometer. Nu denkt u misschien, nou, er zijn te weinig inwoners om op cultureel gebied iets te kunnen betekenen. Maar gelukkig is dat niet het geval. We gaan zo luisteren naar een heel bijzonder werk. Het is een van de Icelandic songs van Ólafur Arnalds. En het wordt gezongen door het South Iceland Chamber Choir. Hij begint heel zacht.

Ja, dit is een heel bijzonder stuk van Ólafur Arnalds uit IJsland. We gaan ietsje zuidelijker, naar Groot-Brittannië. Cornwall is een county, oftewel een graafschap, in het uiterste zuidwesten van Engeland. Het heeft een ruig landschap, maar door de ligging heeft het zacht

de winters. Doordat het er zelden vriest, groeien palmen en kamerplanten buiten. Is natuurlijk in Nederland ook al een beetje het geval. Het regent er wel behoorlijk en dat heeft weer geresulteerd in een aantal moerassen. Als u een liefhebber bent van planten, komt u zeker aan uw trekken. Vooral bij het Eden Project. Deze botanische tuin bestaat onder meer uit twee kassencomplexen. En die kassencomplexen bestaan op hun beurt weer uit meerdere koepels. De hoogste kas, de hoogste koepel, is 55 meter hoog. En hier vindt u planten uit het tropisch regenwoud. Een van de koepels vormde het decor in de James Bond film Die Another Day. De filmmakers moesten natuurlijk wel voorzichtig te werk gaan in de kwetsbare omgeving. Voor liefhebbers van goed verhaal is er nog een andere bijzondere bestemming. Tintagel. De andere naam van deze plek is Trevena en dat komt uit het Cornish, de taal van Cornwall. Die naam betekent dorp op een berg. Op deze plek, Tintagel, kijkt uit over de Atlantische Oceaan. Daar zou koning Arthur zijn geboren. Of dat werkelijk zo is, zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen. Wel zijn er bij opgravingen de contouren van een paleis uit de 5e of 6e eeuw tevoorschijn gekomen. Wij gaan luisteren naar een werk van Arnold Pax. Dat is een Engelse componist, afkomstig uit een Ierse familie. En hij schreef het werk Tintagel. Het wordt hier uitgevoerd door Ulster Orchestra onder leiding van Brydon Thompson.

U heeft het geluisterd naar een klein deel uit Tin Title van Arnold Bax. Misschien bent u tijdens een vakantie een keer naar een wijnproeverij geweest. Het is een aangename manier om natuur en cultuur te verenigen. Na een bezoek aan de wijngaard daalt u af in een wijnkelder waar u verschillende wijnen proeft. En als de eigenaar van de wijngaard slim is, moet u naar de uitgang via de eigen slijterij, zodat u nog een paar flesjes voor thuis inslaat. Er zijn veel plaatsen waar u zo'n uitstapje kunt maken. De Wachau in Oostenrijk bijvoorbeeld. Of een van de wijnmakerijen in de Rhônevallei. Zelfs in Limburg kunt u de lokale wijnen proeven. Sommige namen zijn beschermd, zoals champagne. Het is één soort wijn die een hele bijzondere plaats inneemt. Tokaj in Hongarije is de enige door UNESCO beschermde wijnstreek. Hier produceert men al 1000 jaar wijn. Ook afkomstig uit Hongarije was Franz Liszt. Een leuk weetje, zijn moeder was afkomstig uit Krems in Oostenrijk. En Krems is weer het hart van de Wachau, de wijnstreek van Oostenrijk. Bij Liszt thuis werd Duits gesproken. En de componist is het Hongaars nooit goed machtig geworden. Toen hij 11 was, verhuisde het gezin naar Parijs. En de taal waarin Liszt zich het liefst uitdrukte, was het Frans. Ook al had Liszt slechts een klein deel van zijn leven in Hongarije doorgebracht, hij putte wel inspiratie uit de volksmuziek. In 1840 bracht hij een bezoek aan zijn geboorteland en tijdens dat bezoek logeerde hij een tijdje in de Zigeunerkamp. Daar werd ook muziek gemaakt. We gaan luisteren naar een deel uit de Hongaarse Rhapsody nummer 6. En deze wordt gespeeld door Yevgeny Kesin.

Ja, deze zesde Hongaarse Rhapsody van Liszt duurt ruim 9 minuten. En dat is te lang om dit programma te laten horen. Ja, we gaan naar Finland. Finland heet ook wel het land van 1000 meren. Dat is een onderschatting. Het land telt ruim 187.000 meren en meertjes. Samen beslaan ze zo'n 10% van de oppervlakte van het land. En ongeveer 70% van Finland is bedekt met bossen. Aan bomen tellen hoef je dus helemaal niet te beginnen. De meest voorkomende bomen zijn Siberische dennen, sparren en berken. De berk weet zich zelfs in het noordelijk gelegen Lapland staande te houden. De bossen zijn sterk verweven met het leven van de Finnen. Je kunt er wandelen, vissen of skiën. Wild kamperen is toegestaan onder het allemansrecht, als je maar respect hebt voor de natuur. De natuur is een inspiratiebron voor muziek en literatuur. Ook de Finse componist Sibelius werd hierdoor geïnspireerd. Dat vond zijn neerslag onder andere in de suite Pussaria, de bomen. Het is een verzameling van 5 pianostukken die de Finse natuur weerspiegelen. Elk stuk verbeeldt een boom die je in de Finse bossen kunt tegenkomen. En wij gaan luisteren naar het laatste deel, de spar. Het wordt gespeeld door Janne Mertanen.

foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstglas en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is porselein. Ik zou wel willen weten of de wereld nog vergaat. Want dat is me ooit beloofd, maar zijn beloftes accuraat. Ik vind

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. In Duitsland is de politie bezig met een klopjacht naar de 21-jarige verdachte die met een busje gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de jaarlijkse Gay Pride. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn nog steeds in levensgevaar. De politie heeft een foto vrijgegeven van de verdachte, de 21-jarige Abdul B. En waarschuwt het publiek dat hij gewapend kan zijn. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegener spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving. Vanochtend heeft een verwoestende orkaan de kust van China bereikt, melden staatsmedia. Een deel van de zuidelijke Chinese kust wordt op dit moment geteisterd door stevige wind en flink wat regen. Volgens autoriteiten is het de hevigste storm die China dit jaar heeft getroffen. Inmiddels zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd. Er ligt onder meer het treinverkeer stil en is het vliegverkeer verstoord. De tyfoon kwam aan bij de stad Pingai, ongeveer 80 kilometer ten noordoosten van het financiële centrum van Hongkong. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste, die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
6: Grensgeluiden. Kunst en cultuur op Breda Nu. Met Yvonne Ton.
7: Goedemorgen, leuk dat je luistert naar Zomergrensgeluiden. In de maanden juli en augustus laten we een aantal eerder uitgezonden programma's met interessante gasten opnieuw horen. Vandaag gast Jacques Timmermans, oprichter van dansgezelschap De Stilte. Hij heeft het artistiek leiderschap inmiddels overgedragen aan choreografe Gertien Bergstra, die al jaren een sleutelfiguur is binnen het gezelschap. Dan moet je denken aan de artistieke ontwikkeling, maar ook om het opbouwen van nieuwe samenwerkingen. Jacques heeft een ruime carrière achter de rug van 30 jaar. Doordat de stilte geen structurele rijkssubsidie meer ontvangt, loopt het Bredase gezelschap jaarlijks zo'n 1 miljoen euro mis. Een flinke aderlating dus. Toch ziet de stilte mooie mogelijkheden om een goede doorstart te maken met een team dat steeds meer samenwerking zoekt met sociale en culturele partners. Jacques Timmermans was in december te gast bij Anne Goossen.
8: Hoe zou je jezelf typeren, Jacques?
9: Wat een vraag. Hoe zou ik mezelf typeren? Een mens die probeert het goede te doen. Ik voel me verplicht om een hoedersbroeder te zijn. Dus broedershoeder. Dus dat je zorgt voor mensen die het slechter hebben dan jij. Mensen die dingen... De voorrechten die ik heb gehad in mijn leven wil ik graag ook doorgeven aan anderen.
8: Ja. Ja, dat, je bent dat inmiddels 71 jaar?
9: Ja, ik,
8: klopt dat?
9: Ja, ik nog drie maanden en dan ben ik door 3 maanden en dan ben ik 72. Ja,
8: ja, dus ja. Je bent al een hele tijd op deze aardkloot.
9: Ja.
8: En dat wat je als privileges bestempelt, hè, kun je daar iets van zeggen? Waar ben je geboren?
9: Ik ben geboren in Tilburg, dus dat is al een enorm privilege, zeker als je in Breda woont.
8: Oh ja, ik weet niet of dit nou goed valt bij Breda nu en onze luisteraars.
9: Maar dat doet het niet toe. Nee, ik denk dat de grootste ondernemers in Breda Tilburgers zijn, maar dat is even nog een sneer extra. Maar ik ben geboren in Tilburg, ik kom uit een slagersgeslacht, zeg maar. Ben zelf vegetariër, absoluut tegen het eten van vlees. Iedereen mag doen wat hij wil, maar ik hou er me verre van. En ik ben het 11e kind en cultuur is voor mij mijn redding geweest. Ik had niet eens geboren willen worden, dus dat is even een...
8: Ja, een stevige typering van Jacques Timmermans, luisteraars. En het 11e kind, ja. Als in echt er waren na jou kwamen...
9: Voor mij.
8: Ja, dus jij was de jongste.
9: Ik was de jongste, ja.
8: Ja, en ga ik er dan goed vanuit dat dat een groot katholiek
9: natuurlijk, dat,
8: gezin
9: daar had de kerk zeker zijn invloed in. Ja, nee, ja. Absoluut, ja.
8: En als je dan zegt, ik kom uit een slagersfamilie, ik ben vegetariër, nou, dan gaan bij mij meteen mijn radertjes draaien. Want ben je dan meteen al zo'n recalcitrant klein kind geweest, wat de jongste die alles anders doet? Of moet ik dat anders zien?
9: Ik denk dat heel veel van onze kwaliteiten voortkomen uit ons vermogen. Dus ik had daar helemaal niks mee. Ik was een fantasiefiguur. Ook in mijn doen en laten. Ik verzon alles. En ja, dat paste toch niet in die, zeg maar, in die degelijkheid.
8: Ja, van het doen, hè? Een slagerij draaiend
9: exact,
8: houden. Hè? Een winkel en,
9: ja.
8: en inkopen en dingen verpakken tot...
9: Ja, cultuur was dus niet het eerste onderwerp wat bij ons aangesneden werd.
8: En heb je een idee, wat hoe zie ik dan die kleine Jacques daar in Tilburg? Woonden jullie met z'n allen in een groot huis? Of?
9: Nee, we hadden een klein huis.
8: Ja.
9: De voorkamer, tenminste wat bij de andere huizen de voorkamer was, dat was een slagerij. Dus wij woonden echt klein. Dus wij hadden ook geen eigen kamer de eerste jaren.
8: Hoeveel sliep je op een kamer?
9: Voor mij viel dat mee. Ik heb het ooit met 3, geloof ik, gedaan. Met 2 en daarna alleen. Want het was natuurlijk zo dat iedereen werd ouder, ging trouwen. En ik las mijn versjes voor. Hè. Dat was een beetje
8: Je bleef
9: het
8: lekker thuis. Ja.
9: Ja. Ja, dus uiteindelijk, wij wonen in een redelijk klein huis voor zo'n groot gezin. En ja, ik was al vrij snel bezig met alles wat niet bestond. Dus ik verzon er wat op los.
8: Ja, en heb je een idee waar dat door kwam?
9: Ja, ja.
8: Was de rest van jouw broers en zussen ook zo fantasierijk?
9: Nou, misschien was het fantasierijk, maar bij mij was dat ook een manier van leven. Dus wat ik verzon was leuker dan het leven zelf.
8: Ja.
9: Dus ik heb er ook niet. Dus ik zit nu met trauma's of zo, maar ik heb het als een zegen ervaren dat ik zelf kon verzinnen.
8: Ja. Ja. En toen, want ik kan me voorstellen, dan ga je op een gegeven moment naar de kleuterschool. Of
9: ja.
8: Was dat in die tijd, hoe heette dat? Ook gewoon kleuterschool,
9: ja,
8: en basisschool.
9: De Sint-Gabrielschool, ja,
8: ja,
9: zeker.
8: Nou, en daar kwam je me vol met je fantasie aan.
9: Ja, daar werd dat gewaardeerd, hoor. Door het meeste, maar dat wordt allemaal heel complex. Mijn juf was uiteindelijk de aanstaande vrouw van mijn broer.
8: Ja, dat heb je wel eens als je 10 dus, andere broers en zussen hebt.
9: Ik kan er wat, dus soms lijkt het cabaret, maar het is allemaal echt gebeurd.
8: Ja.
9: En die stimuleerde ook die fantasie, die waardeerde dat ook. Dat kan ik me nog wel herinneren. Dus ja, ik was altijd wel een buitenbeentje, ja.
8: En wat vonden je ouders ervan? Want zo'n juf is natuurlijk leuk, hè? Die zit er misschien op en die is ervan. En die denkt, oh leuk, kinderen, ja. En fantasie, dat past allemaal.
9: Nou, mijn vader was eigenlijk de afwezige figuur van mij. Ook al hadden wij die slagerij aan huis. Maar hij bemoeide zich dus zo goed als niet met mij. Nou, mijn moeder, wat mij vooral bijstaat, is dat zij geweldige uitspraken heeft gedaan. Zoals, die en die hebben een Mongooltje. En daar hebben ze meer plezier van dan wij van jou.
8: Oh, dus ja, heerlijk.
9: Dat zijn van die uitspraken, ja, die
8: daar kun je het mee
9: geweldige
8: doen.
9: Cabaret teksten opleveren.
8: Ja.
9: Dus dat kwam, mijn moeder was 48 en mijn vader 51 toen ik geboren werd. En ja, mijn moeder had met name ook zo'n zo'n mantra van iedereen zegt dat jij niet normaal bent. Dus dat was ook dat ik voortdurend vroeg wat is dan normaal. Maar dat was een beetje, zeg maar, de weerstand die ik ervoer in mijn jeugd.
8: Ja, je hebt het met dat patroon te doen, hè? Dat zijn je ouders. Ja. En daar ga je op een gegeven moment toch naar leven.
9: Ja, het is een beetje, hè, als je karakter kent van Bordewijk.
8: Mm-hmm.
9: Die kattendruf, dat dus die, hè, dan zegt Dreverhaven, dat biologische vader van hem, zegt: ik knijp 90% van zijn strot dicht. En met die 10% moet hij het doen. Het was niet zo dramatisch, zeg maar, in ons gezin echt niet. Maar weerstand heeft me wel tot acties gebracht, zeg maar. Tot,
8: ja,
9: dat ik het zelf moest doen.
8: En kun je dat, als je dan terugkijkt, kun je dan zeggen ook dat een tijdsbeeld was wat ook daarin meespeelde? Of lag het ook echt aan de mensen zelf?
9: Ook, ja. Het is een complex van dingen. Er zijn altijd heel veel factoren die natuurlijk een rol spelen in het leven. Kijk, wij zaten in een arbeiderswijk en mijn moeder voelde zich ook wat meer dan de rest, omdat wij waren middenstand.
8: Oh ja, dus jullie hadden de winkel.
9: Daarom heb ik ook een bloedhekel gekregen aan middenstand.
8: Ook mooi, hè? Dat je dat dan meteen ook daar een bloedhekel aan krijgt. Nou, in plaats van laat het lekker gaan.
9: Dat idee van, kijk, het idee dat de ene groep boven de andere staat, waar we nu natuurlijk heel sterk mee te maken hebben,
8: ja,
9: dat blijft voor mij een strijdpunt. Ik vind dus dat mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.
8: Ja.
9: En we moeten niet allemaal op elkaar gaan lijken. Dus dat was een beetje het idee van socialisme, dat iedereen hetzelfde moest zijn en in hetzelfde patroon moest passen. Nou, dat lijkt me echt absoluut niet wat we moeten zoeken. Maar juist die verscheidenheid in mensen en dat samenwerken daar vanuit die verscheidenheid, dat brengt de beste producten voort.
8: En toch is het dus zo dat die Jacques die daar wat anders was, hè, wat ook echt mm-hmm. zo benoemd werd, die mocht dat toch zijn. Je hebt je niet aangepast in die zin.
9: Nou, dat is ook dat. Ik beschouw heel veel dingen als onvermogen. Dus dat je niet aan kunt passen heeft ook te maken dat je het gewoon niet kan. Ik bedoel, datzelfde gold. Ik heb vlees ook nooit echt lekker gevonden. Ik heb natuurlijk wel iets vlees gegeten. Dat kon niet anders. Maar
8: het was dus niet eens een soort recalcitrante, radicale.
9: Ik heb het zelf
8: niet.
9: Ik ben voor velen een rebel geweest in de loop van mijn leven. Ik heb het zelf nooit als zodanig beschouwd. Maar wel, ik heb wel mijn opvattingen en ik sta ergens voor. Terwijl ik ook zelf denk van God, in sommige dingen, hè, dat ik mezelf ook afgevraagd heb van waar ben ik nou zo anders? Is dat nou wel zo? Dus het is niet van, ik ben dat aan het uitnutten. Daar had ik helemaal geen zin in. Dus dat is ook niet zo van, ik wil per se anders zijn. Dat had ik helemaal niet. Dus wat ik zeg, het was ook een niet kunnen.
8: Ja.
9: Niet kunnen inpassen in groepen. Ik heb een bloedhekel aan groepen.
8: Ja, welkom in Brabant, dat is best moeilijk.
9: Ja, en daar ben ik toch geboren ook.
8: Ja.
9: Dus, maar dat hele idee van wij vinden en wij, dat vind ik verschrikkelijk.
8: Ja. Hoe deed je dat in de puberteit? Want dat is toch een tijd waarin bijvoorbeeld, waarin we weten dat de mens zich, de persoon zich losmaakt van zijn ouders, zijn eigen identiteit gaat zoeken.
9: Ja, ik zat veel in de Schouwburg. Dus ik ook achter via de achteringang, zeg maar. Omdat ik schreef al in een blaadje voor CEP-houders. Ik las heel veel.
8: En hoe kwam je daar dan bij? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat jullie uit dat slagersnetwerk niet de mensen hadden die, wat je net zei, kunst en cultuur ademden.
9: Nee, maar ik wilde al heel vroeg acteur worden. En
8: vroeg hebben we het dan over?
9: Ik denk dat ik, 11, 12. Dus ik deed in mijn puberteit deed ik cursussen. En dat was dan in die Schouwburg. Dat was toen nog de Stichting Kunstzinnige Vorming. En daar kreeg ik toen de kans om te gaan schrijven. Dus het eerste was dat ik een gedicht schreef. En toen vroegen ze of ik daar in die redactie wilde. Want er zat geen scholier in. Het waren allemaal mensen die op universitair niveau werkten en zo. En ik was dus de enige scholier. En dat heeft me enorm geholpen. Ook in de strijd van, zij weten veel meer dan ik. En ik vond, ik las dan bijvoorbeeld in een week heel veel van Sartre.
8: Ja.
9: En dan schreef ik een artikel over Sartre en de Beauvoir. Of ik las heel veel van Kafka.
8: Dus ergens hebben ze thuis wel gestimuleerd dat jij die cursussen mocht volgen.
9: Ja, nou,
8: dat was het probleem niet.
9: Ik mocht doen wat ik wilde eigenlijk. Dat was ook van, zolang ik bezig was, was het wel oké.
8: Maar nu gaat me ook wel een lichtje branden. Want jij hebt nummers uitgezocht. Hè? We hebben gevraagd voor de muzikale omlijsting te zorgen voor dit uur. En de nummers die zeggen iets over je of die
9: Absoluut.
8: Raken je. En het viel me op dat je allemaal Nederlandstalige nummers hebt uitgekozen.
9: Ja.
8: Is daar een reden voor?
9: Ja, ik dacht van laat ik eens duidelijk zijn.
8: Ja, en, volgens mij is dat heel duidelijk. Want we gaan zo meteen luisteren naar De Enkeling van Jules de Korte. En nu kan ik alvast, ik heb de tekst namelijk een beetje zitten bestuderen, kan ik dat wel rijmen. Maar wat is het verhaal? Wat is jouw verhaal bij deze plaat?
9: Nou, mijn verhaal, het is met name het laatste. Dus het laatste is dat, zodra de enkeling zijn bek dicht houdt, dan zijn we er vanaf. Dat vond ik geweldig in dat lied. Hoe dat eindigt.
8: Ja, dan zeggen ze, hij zal zolang hij leeft bij voorbaat elk gevecht verliezen. En als hij eindelijk opgeeft, zegt men zo. Die zijn we kwijt.
9: Ja, exact. Dus nullen verzamelen zich en eentjes, die staan in hun eentje.
8: Ja, nou laten we er maar eens naar luisteren.
9: Prima.

in het gareel. Hij wenste in het slavenkoor een vrije stem te zingen, maar voordat hij het wist, had hij een schor geschreeuwde keel. Toen hij niet meer kon zingen, stond hij op om te gaan spreken tot hen die hij zijn leven lang als vrienden had beschouwd. Die zeiden, wat hij zegt is nog niet eens zo gek bekeken, maar toch voor onze oren wel een tikkeltje te bout. Toen hij niet meer kon spreken, stond hij op om te gaan schrijven. Hij kraste het op de muren van ons meerderheidspaleis, opdat wij ons de slaap uit onze ogen zouden wrijven. Toen sprak er een uit aller naam, veeg uit, dit is te grijs. De enkeling staat op, omdat hij zelf zijn weg wil kiezen. Hij vecht tegen het monster van de middelmatigheid. Hij zal, zolang hij leeft, bij voorbaat elk gevecht verliezen. En als hij eindelijk opgeeft, zucht men zo.

0: Ja, de enkeling van Jules de Korte. Ik zit hier met Jacques Timmermans, de voormalig artistiek leider van dansgroep De Stilte. En ja, Jacques, op de website van De Stilte daar staat het: De Stilte danst voor en met kinderen. Voorstellingen op school, in kleine en grote zalen van theaters, voor dreumissen, peuters, kleuters, kinderen, adolescenten, ouders, grootouders. Vanuit Breda vliegen we uit over de hele wereld.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik vind dat zo mooi. Als je dan het vanuit dat hele kleine en dat kind, en dan vanuit Breda vliegen we uit over de hele wereld.
1: Ja,
0: ik vind het echt een soort... Ja, voor mij, maar goed, het zegt iets over mij, een goed bewaard geheim.
1: Ja, ja. Nou, het heeft ook te maken, denk ik, dat we als Stilte... En dat is mijn stempel ook, denk ik, enigszins. Ik heb een hekel aan glamour en glitter. En ik vind dat de mens op zich zich niet moet verheffen in status. Maar dat hij dat moet doen met menselijkheid. Dus ik ben een absolute Multatuli-liefhebber. En ook in zijn gedachtegoed kan ik mij heel goed vinden. Hè? Dus de roeping van de mens is mens te zijn. Dat is een van zijn vele ideeën. En dat draag ik ook uit, denk ik.
0: Ja, en dan kom ik meteen ook op de vraag... Je was 30 toen je De Stilte hebt opgericht.
1: 40.
0: Oh, ik dacht 30. Ik leek me een hele jonge leeftijd. Nou, ja. 40. Het leven begint bij 40. Hoe kwam dat zo? Want we hebben het net gehad, hè, over je opleiding en je jeugd. Een beetje die fantasierijke wereld. Uiteindelijk heb je dus die stilte opgericht. Maar daartussen zit ook nog een periode dat je jezelf dus hebt... Ja, ontwikkeld.
1: Ja, ja, en dat was ook... Ik ben dus met mijn 25 al les gaan geven op een hbo-opleiding. Dus ik was al vrij vroeg docent.
0: Wat voor soort opleiding?
1: Dat was een... Mico Jell heette dat. Dat was een sociale academie met expressievak als hoofdvak. Daar gaf ik dans en beweging. En daarna werd ik gevraagd op de dansacademie, waar ik zelf gezeten had, of ik docent wilde worden. Dus ik kreeg een baan aangeboden. Toen heb ik dat ook nog eerst... geweigerd. Ik zei, nou, ik zit hier goed. Toen het één dag had ik dan nog vrij. Die heb ik toen daar in Tilburg als docent. En na een jaar dacht ik, nee, ik kies toch vol voor die opleiding. Terwijl ik altijd zocht naar die raakvlakken tussen kunst en sociale veld.
0: Ja, want vanuit dus dat slagersgezin met dat fantasierijke hoofd en dat hele wezentje, hoe ben je op de dansacademie terechtgekomen?
1: Voor de grap. Ik wilde schrijver worden. Ik schreef.
0: Ja, want je schreef dus voor die blaadjes.
1: Ik had een jaar op die toneelschool gezeten en ik wist van, ik ben geen acteur, ik wil schrijven.
0: Wel goed dat je het hebt uitgeprobeerd, hè, die toneelschool.
1: Ja, zeker. Nee, dat heeft me ook veel geleerd. Onder andere dat ik absoluut niet iemand ben die... ik ben heel slecht in opvolgen. Ik moet het zelf doen. En een acteur...
0: Heet dat eigenwijs of ben ik dat?
1: Nee, het is meer ook dat. Ik noem het allemaal onvermogen. Dus dat je de dingen doet ook omdat je merkt van... dit kan ik goed en dit kan ik niet. Iets bijvoorbeeld twee keer hetzelfde doen is voor mij al verschrikkelijk moeilijk.
0: Ja.
1: Ik fantaseer weer wat anders. Dus ook in interviews had ik dat vaak. Dan werd het van tevoren doorgesproken. Dan moest het opgenomen worden. En dat was vroeger helemaal met van die camera's. En dat was allemaal duur. En dan zei ik weer iets totaal anders dan wat we afgesproken hadden. Dus dat improviserende zit ook heel erg in me.
0: Ja, maar het is niet heel handig als toneelacteur...
1: Exact,
0: dat jij
1: exact.
0: Elke avond een andere tekst gaat...
1: Nee, en daarnaast... Plus dat ik... Ik had zoveel dingen die ik zelf kwijt wilde, zeg maar. En dus toen ben ik cabaret gaan doen met een aantal muzikanten. En die zaten op het conservatorium in Tilburg. En toen ben ik voor de grap naar de dansexpressieopleiding gegaan... met het idee van... Nou, ik moet ouder worden voor dat schrijverschap. Laat ik dat maar doen. En vreemd genoeg heb ik die opleiding dus met een diploma afgesloten. Dat was voor mij ook een verrassing. Elk jaar weer dacht ik, nu stop ik ermee en dan toch door. En zelfs dat ik in dat vak verder ben gegaan, was ook... Ja, dat had ook net zoiets anders kunnen zijn.
0: Ja.
1: Dus dat was ook omdat ik één keer solliciteerde... en toen aangenomen werd op die hbo-opleiding... in Limburg terecht kwam, daarna in Tilburg gevraagd werd... aan die dansacademie. Dat is een beetje heel grof erdoorheen.
0: Ja, ja.
1: En met mijn 40 had ik vooral de grote vraag... of al ietsje eerder, een paar jaar eerder al... van als ik nu doodga, heb ik gedaan wat ik wil? En het antwoord was duidelijk nee. En toen ben ik dus ook gestopt met die dansacademie... om dat eigen gezelschap te beginnen.
0: En is dat dan omdat je vanuit dat... oh, onvermogen, ik kijk wat op mijn pad komt... oh, dat lijkt me eigenlijk ook wel leuk. En ik ga zo verder. En dan op een gegeven moment toch zo'n realisatie hebt van... ja, maar als ik dit zo doe, dan leef ik dan echt mijn leven.
1: Nou, weet je wat ik moeilijk vond? En dat heb ik nog wel in me. Als je lesgeeft, dan ben je een geschikte docent voor een aantal. Maar voor een aantal ook niet. En ik denk dat mijn aantal dat er wat aan had... redelijk klein was. Weet je, ik was al heel snel toch de intellectueel, zeg maar. En dan bij dans, literatuur en is voor mij altijd belangrijk gebleven en geweest. En filosofie. Dus die dans stond voor mij ook zeg maar in
0: dienst van.
1: In dienst van mijn hele denken, wezen, voelen, alles bij elkaar. En ja, dat was natuurlijk toch weer anders dan wat collega's deden. En met sommigen kon ik het ook heel goed vinden. Maar ik voelde toch ook de invloed die ik wilde hebben. Of de vrijheid ook. Met name de vrijheid, denk ik, die ik wilde hebben. Die kon ik daar niet bewerkstelligen.
0: Nee, dus die enkeling in jou die zijn stem wilde bevrijden... die moest toch echt ergens anders
1: de ruimte krijgen? Ja, die moest niet in een koor zitten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Probleem was toen dat ik... Toen ik begon met de stilte, merkte van... die vrijheid die ik dacht na te streven... werd nog kleiner doordat ik te maken had met overheden. Je hebt met de gemeente, je hebt met de provincie, je hebt met het Rijk te maken. En met alles wat er zich mee bemoeit. En dus die vrijheid werd wel erg betrekkelijk.
0: Ja.
1: En dat was in eerste instantie een schrik.
0: Ja, want dat kan ik me voorstellen dat je dat juist ook wel je... terug kan zetten en zeggen van... oké, maar is dit dan wel echt wat ik wil? Want wat was je initiatief om een dansgroep voor kinderen te maken? Hoe kwam dat?
1: Dat kwam eigenlijk... Ik had eerst een voorstel voor volwassenen gemaakt. En die hing nog ook samen met de dood van mijn vader. Dat was ook nog... En een gedicht van Cavafis. Een bekend gedicht heet De Kaarsen. Ik was als mens in die tijd... vooral bezig met doodgaan. Mijn ouders waren heel oud. Mijn moeder was hypochondrisch, die ging alsmaar dood. En die angst voor de dood was bij mij heel groot.
0: Die ging alsmaar dood, maar ze ging niet dood.
1: Nee, die is 95 geworden. Ja. Dus mijn voorland is hopelijk... ondanks de kanker die ik 2 jaar geleden heb gehad... hoop ik dat ik het nog lang vol mag houden.
0: Ja.
1: Maar dus zij... het hele idee dat ik voor kinderen wilde werken was toen... dat ik het proces was zwaar en ik wilde veel meer lucht. En toen ik voor kinderen een dansvoorstelling maakte... en ook hoe kinderen erop reageerden, dat was thuiskomen. Daar kwam alles samen.
0: En had je toen al veel kinderen in je leven?
1: Nee, ik heb ook jaren geroepen... ik heb geen kinderen, maar ik maak geen kinderen, maar ik maak kindervoorstellingen. En dus dat heb ik lang volgehouden. Ik werd pas vader met mijn 51.
0: Oké.
1: Omdat ik dacht dat ik daar genoeg aan had. Wat achteraf bleek niet te zijn. Want niks mooiers dan kinderen hebben.
0: Ja, ja, prachtig om dat zo neer te zetten. En nu staat dan ook op de site... De stilte wil met meerduidige voorstellingen en dansactiviteiten... die de verbeelding prikkelen... de speelse leerdrift van kinderen stimuleren.
1: Ja, wat een zin, hè? Ja,
0: echt. Nou, ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen hier dan wel even een beetje... ja, even hun keel schrapen en zeggen... wat staat hier? Een meerduidige voorstelling.
1: Ja, ja. Nou, dat is... Ik geloof heilig in dat we allemaal verschillende perspectieven hebben. En gewoon letterlijk. Hè, ik zie jou, jij ziet een bepaalde kleur ogen. Ik zie een bepaalde kleur ogen bij jou. Dus wij zien elkaar Maar we zien eigenlijk hetzelfde. Iets anders.
0: Ja.
1: En dat is het leven zelf. Dus wij zien allemaal het vanuit ons eigen perspectief. En al die perspectieven mogen bestaan naast elkaar. In plaats van dat je zegt van, volg de leider, ik noem dat maar
0: ja,
1: wat.
0: Ja, of zo hoort het.
1: Zo hoort het. Het is juist dat wij die diversiteit aan ervaringen, aan vergezichten nodig hebben om te groeien. En ook om te delen. Dus solidariteit bestaat voor mij ook niet uit dat we allemaal hetzelfde denken, maar dat we juist met elkaar om kunnen gaan omdat we verschillend zijn.
0: Ja, dus dat meerduidig is ook echt dat je zowel hè, al die doelgroepen die ik net noemde, hè, van kind tot aan adolescent, grootouder, alles ertussen, dat die blikken allemaal daar kunnen zijn. Dat wat ieder ziet, dat je daar dan ook met elkaar over kan hebben.
1: Ja, zodra je als maker niet zegt, dit bedoel ik.
0: Ja, dus dat staat inderdaad ook. Want er staat, de werkelijkheid wordt in producties niet geïmiteerd, maar verbeeld en gestileerd.
1: Ja.
0: En waarom is dat zo belangrijk?
1: Omdat in de

0: duif denkt te laten zien. En het kind zegt, het is een eekhoorn. Prima.
1: Ja.
0: Maar wat kan het nog meer zijn? Maar die eekhoorn is niet fout. En ik heb dat ook geleerd in de loop der jaren. Dus ik heb een aantal fantastische ervaringen dus teruggekregen. Waardoor ik ben bevestigd in die opvatting.
1: Ja, kun je daar eens een voorbeeld van?
0: Oh, een hele goeie. Dus wat ik straks zei over die dood. Die angst voor de dood. Ik was een voorstelmaker voor peuters. En dat was over een moederinsect en twee kleine insecten. En dat ging over de cyclus van het leven. En die vader, of die moeder, die moest dood in dat stuk. Daar vroeg dat stuk om. Maar ik zat er zo mee, ik lag nachten wakker. Omdat ik dat niet wilde. Ik wilde kinderen niet iets met dood. En ik lag er echt over wakker van, dat mag niet gebeuren. Die moeder, die had een gele stoa. En die had een... Of stola. En die had een geel kostuum aan. Die kinderen hadden iets wits met zwarte vlekken. En als we met die kinderen spraken, dan zagen ze een voorstelling over een leeuw en twee koeien. Toen dacht ik, oh wat bevrijdend. Het gaat voor hun niet over dood. Zij zien iets totaal anders dan ik. Ja. En zolang ik dat in stand laat, is er niks aan de hand. Dus iedereen ziet datgene wat hij aan kan en wat hij wil zien.
1: En is dat als maker ook niet heel dat wat je jezelf, waar je jezelf mee te challengen hebt, of je eigen blik en je eigen bril en waar jij mee bezig bent? Ik denk nu meteen ook aan het verhaal wat jij zelf zei over je moeder die al zo vaak doodging door haar hypochondrie. En dat je dan misschien daar zelf ook zo van, oh nee, daar wil ik helemaal niet aan. En dat die bril meteen bij jou opkomt. Terwijl
0: absoluut,
1: dat dus
0: absoluut
1: helemaal voor kinderen een andere kan zijn.
0: Exact dat. En die, dat relatieve van ook van jezelf, dat het niet is, ik ben de God die dat maakt.
1: En hoe regel je dat als je zo'n voorstelling, als je voorstellingen maakt? Hoe zorg je ervoor dat je daarin open blijft?
0: Door, nou, eigenlijk heel, heel raar misschien, door er een lang proces van te maken. Dus dat je de ruimte geeft om opnieuw, zeg maar, van gedachten te veranderen of te verdiepen. En zelf ook elke keer van standpunt te veranderen. Dus ik heb bij een voorstel elke keer dat ik weer een nieuwe ontdekking doe. Maar die ontdekking is van mij. En die beïnvloedt wel wat we daar dan doen. En dat is het fijne. Ik maak voorstellingen zonder tekst. Dus het beeld is uiteindelijk de taal. En die taal is niet zoiets van, oh, die kun je literair maken.
1: Nee.
0: Het beeldende en de dans vertelt zichzelf en is niet een illustratie.
1: Nee. En ik neem aan dat je dat niet alleen altijd maar alleen hebt gedaan. Maar nee, vooral ook met anderen.
0: Je werkt met dansers, je werkt met componisten, je werkt met beeldkunstenaars. Je moet natuurlijk wel een bepaalde mate van helderheid verschaffen.
1: Ja.
0: Maar die zit niet zozeer over dat geheel. Dat is meer dat je, zeg maar, in de details, of daar moet dat been wel gestrekt zijn, of wat dan ook. Of daar moet het tempo twee keer zo hoog. Of
1: ja.
0: Jij moet even wachten, want hier wil ik even die nadruk leggen. Ik noem maar wat.
1: Ja.
0: Maar dat zegt nog niks over waar het over gaat.
1: Nee. Want het volgende nummer wat jij hebt uitgekozen, dat is van Jeff van Nuytsel. Je kunt niet zonder de anderen.
0: Ja, exact.
1: En dat is precies wat het hier dan ook
0: exact,
1: is. Anders
0: ja.
1: dan ga je toch regeren als een soort god die zegt, zo moet het er zijn.
0: Ja.
1: En zo moet het publiek het ook zien.
0: Nee, je moet je alsmaar kwetsbaar opstellen, want dan ben je op je sterkst.
1: Ja, laten we maar eens even luisteren wat Jeff ervan van maakt.

je denkt aan de woorden van haat die je nog dient te vergeten, dan heb je geen zin verder te doen.

0: chef van Nuitsel. Je kunt niet zonder de anderen. Nou, daar zijn we het zeker over eens.
1: Absoluut.
0: Ja, en Jacques Timmermans, hier vanochtend of vanmiddag, want we hebben dit al lekker. Dus we zitten hier lekker op onze dinsdagmiddagje. En het is al een beetje kerstig aan het worden, hè, Jacques?
1: En donker. Ja,
0: en donker. En donker, ja. Zo die donkere dagen voor kerst. Nou ja, oké, de temperatuur is 11,5 graad buiten, mensen. Dus daar zit nog wel wat. De wereld is toch wel een heel andere wereld dan op het moment dat jij de stilte oprichtte.
1: Nou, dat is wel heel grappig dat je het zegt. Want onze eerste voorstelling op 6 januari 1994, toen sneeuwde het. En toen hadden we allemaal kaarsjes gelegd naar het wat toen nog Theater Achterom heette. Met Theo Inniger, toen een van de twee directeur met rechter Zijthof. Ja, en dat is al weer lang geleden, ja.
0: Ja, en straks in januari, dan is jouw laatste voorstelling als
1: misschien één na laatste, want ik zal er ook eentje maken met Remy van Kesteren. Ja. Het jaar erop.
0: Maar dan, ik bedoel wel echt als wat je als artistiek leider hebt.
1: Ja, in feite ben ik dat dus al niet meer. Maar
0: nee, sinds november ben je afgetreden.
1: Ja, ja.
0: Hoe is dat? Want je hebt het stokje overgegeven, hè?
1: Ja, aan Gertien Werkstra.
0: Ja.
1: Ik vind het heerlijk. Ja, ik vind het echt heerlijk. Ik merk ook dat ik ga graag door de achterdeur weg. Met een gevoel van, het huis staat er nog. En het heeft natuurlijk flinke klappen gekregen met die subsidieafwijzing en vanuit het Rijk. En waar we het niet mee eens zijn, waar we eigenlijk heel verbolgen over zijn.
0: Hebben jullie daar bezwaar tegen gemaakt?
1: Ja, maar weet je, je komt dan in een juridisch moeras.
0: Ja.
1: En in een moeras is geen weg te vinden. En ook inhoudelijk heb je het nergens meer over. En ik vind het een schande.
0: Mm-hmm.
1: Ik kan dat nu ook rustig zeggen. Nu als ex.
0: Ja, dat is fijn. Hè? Dan heb je zit die vrijheid.
1: Ex-CIO. Ja. Nee, ik vind het een schande.
0: Ja.
1: De overheid is bij mij niet gestegen in waardering.
0: Nee.
1: Dus ook daar, je komt in een veld terecht waar formaliteiten het winnen van waarheid. En daar moet je je dan bij neerleggen.
0: Want dat kan ik me wel voorstellen, dat het best een zure afdronk is na zoveel mooie jaren voor de stilte. En dan met zo'n feit van, we krijgen onze subsidie van het Rijk niet meer.
1: Ja.
0: En dat is dan het einde van jouw loopbaan.
1: Ja, dus het fijne is dat de provincie en de gemeente achter ons staan. En ook zien hoe zinvol het is. We hebben net een paar weken geleden de onderwijsprijs meegewonnen.
0: Ja, kun je zeg daar nog eens wat meer over? Want dan mag je best trots op zijn.
1: Dat is een voorstel van Gertien en Femke. Die ze gemaakt hebben. Wij doen steeds meer in het speciaal onderwijs. En dit was zo'n project waarin we juist ook kinderen die niet hun lichaam volledig tot hun beschikking hebben, wel degelijk kunnen laten dansen. En zelfvertrouwen geven in die wereld van het non-verbale. En dat kinderen op verschillende manieren kunnen leren. En dat was een heel mooi project, maar we gaan daarin door. Dus dat was ook. Kijk, mijn streven was altijd, ik wil voor iedereen. Dus wij hadden als thema elitair voor iedereen. Maar elitair is zo'n verschrikkelijk woord dat mensen niet meer verder kijken. Dus ik hou van die paradox.
0: Ja, elitair voor iedereen. Ja.
1: Maar goed, niet iedereen luistert volledig. Daarom heet het volgens mij ook halve verhalen.
0: Ja.
1: Soms blijft men al steken bij het eerste woord. En luistert men niet meer verder. Maar,
0: nee, en dan haken mensen af bij het woord elitair. Ja, dus dan horen ze niet meer dat het voor iedereen is.
1: Ja. Ja, en ik vind juist dat ik geloof, ik heb dat zelf zo ervaren. En dus zeg maar, ik ben door met kunst en met literatuur vooral bezig te zijn, heb ik mijzelf ontwikkeld. En dat gun ik de generatie na mij ook. En ik weet dat het moeilijk is. In een bepaalde leven is het gros heeft een hekel aan lezen.
0: Ja, ik geloof dat de pubers van tegenwoordig een luisterboek, die doen ze dan op double speed.
1: Ja.
0: En kijken ze de film en ze maken of ze lezen ergens een samenvatting. En dat is het dan.
1: Ja, maar je weet niet hoe dat zich verder ook ontwikkelt. Want iedereen gaat door fases heen. Ik vind middelbare school en leeftijd ook niet bij elkaar kloppen. Maar dat is dan een ander ding.
0: Ja.
1: Ik heb zeker mijn opvatting over het onderwijs. Waar ik denk dat we daar nu de wereldramp die ons te wachten staat voor een deel aan te danken hebben.
0: Wat bedoel je dan met de wereldramp?
1: Nou, ik ben heel bang dat wij nog veel erger. Dat is nog veel wat erger staan te wachten. Dus het hele idee dat er steeds meer die, laten we zeggen, die extreme rechtse regeringen en in Europa zich aandienen, gelijktijdig daar ook nog eens een keertje gestimuleerd worden door een volslagen idioot die zelf ook nog nooit een pagina gelezen heeft, Trump. Dat daardoor wordt gestimuleerd. En ik hou mijn hart vast. Op het moment dat dan komen we toch bij dat kuddegedrag. Mm-hmm. Op een bepaald moment mag je, zeg maar, als je maar lang roept, hè, dus zoals Wilders doet, als je maar lang roept, dan gaan wij steeds verder in ons fascistoïde denken.
0: Ja, je zei net even tijdens het liedje, de schreeuw wint het van de stilte.
1: Ja, ja, exact. En dat heeft te maken met een soort verlegging. Weet je, we hebben de rode lijn gehad, zeg maar. En elke keer wordt die rode lijn weer verlegd.
0: Ja. En als we dan even teruggaan naar wat de stilte wil beogen of wil bewerkstelligen. Ja. Met dus ook kinderen uit speciaal onderwijs. En met het leren, het lerend vermogen van kinderen. Om ze daar wellicht ook die fantasiewereld en die flexibiliteit die dat met zich meebrengt bij te brengen. Zit ik dan goed?
1: Ja, en de creativiteit aan te wakkeren.
0: Aan te boren.
1: Kijk, het is zo dat iets nadoen brengt je niet verder. Dus de imitatie is een van de manieren waarop wij leren. Maar naast die imitatie moet er zeker de verbeelding zijn. Er was nooit een Einstein geweest als die alleen maar gebleven was bij waar we waren. En in het onderwijs is het vaak dat wij blijven waar we zijn. En dat we nooit, zeg maar, het vergezicht of de het nog niet te benoemende pakken. We blijven binnen een kader hangen waarin de leerkracht volgt en we eigenlijk geen leiders meer hebben in dat onderwijs. Van die man die zo begeesterd is van iets, laat hij in godsnaam voor die klas staan. Ja. Wat hij ook voor onderwerp aansnijdt. Maar wat we hebben nu is dat we volgen. We zitten in een wereld van formats, van afvinken. Ik vind dat een
0: armoede?
1: Een armoedige ontwikkeling.
0: Heb je daarom ook het lied van Ramses Shaffi uitgekozen?
1: Absoluut, ja, zeker.
0: Ik betaal heet het. Ja. Ik betaal. Ik kende het niet. Dank je wel voor het uitkiezen. Ja. We gaan er even naar luisteren.
1: Prima. De

Het gevecht moet gestreden, er zal niets worden vermeden, er zal niets worden ontgaan. Ik neem het aan in vrede. Het ontsluiten van de poorten en het zoeken naar het licht zal ik moeten ondergaan. Ik neem het aan

0: Ramses Shaffi, ik betaal. En wat kan die man dan in een ruime minuut zo to the point vertellen?
1: Ja,
0: dat we onze verantwoordelijkheid te nemen hebben.
1: Ja, exact. En dat betekent, als je leider bent, ben je ook verantwoordelijk. En zul je dus je eigen keuzes toe moeten kunnen lichten en ervoor moeten staan. Het zou het leven veel helderder maken. Je ziet het nu heel veel in organisaties. Dat van directeur tot degene die het uitvoert, niemand verantwoordelijk is.
0: En toch zie ik ook een andere kant.
1: Ja, dat is een minderheid.
0: Is dat een minderheid.
1: Ja.
0: En ik zie ook dat vooral de jongere generaties echt ook die verantwoordelijkheid wel willen nemen. En daar wel ook tegen muren oplopen. Dus daar is ook nog wel wat in te doen. En dan is het toch prachtig als je met zoiets als de stilte die allerjongste mensen zaadjes hebt meegegeven om
1: om die
0: te planten. Dus januari, hè, de 21 januari, dan is de laatste voorstelling, officiële voorstelling. Je zei, je gaat volgend jaar. Hebben we het dan over 2027?
1: Ik geloof het wel. Ik ben niet zo goed
0: Met Remy van Kester iets doen. Maar goed, nu halve verhalen.
1: Ja.
0: Kun je daar nog iets over vertellen?
1: Ja, nou, mijn fascinatie bij halve verhalen was ook in mensen conclusies trekken zonder dat ze zich erin verdiept hebben. Dus ik vind het heel belangrijk dat je iets onderzoekt voordat je tot opvattingen komt. En dus ik zag censuur vormen. Dat ik, toen ik hem wilde gaan maken, had ik daar een beeld bij. Ik zag een man met een regenjas die in een huis binnenstapt en daar boeken uit de kast haalt en mensen oppakt op basis van die boeken die er in de kast staan. Toen was er nog geen Trump die bibliotheken boeken verbieden. Nou, dat is... Ik vond dat ongekend. Het doet denken aan de boekverbranding die we natuurlijk in 1933 hebben gehad in Duitsland.
0: Ja.
1: En dat Kerstner en consorten verboden waren. Het is onbestaanbaar. Maar dus ineens werd het verschrikkelijk actueel.
0: Ja.
1: Dat verschillende perspectieven niet meer wilt zien. Maar dat het een is of het ander. Dus dat we in een wereld
0: toch
1: van
0: die polarisatie
1: zitten. Ja. Ik vind die heel beangstigend.
0: Mm-hmm.
1: Het is niet dat ik een voorstelling maak met het vingertje op. Zo is het, want dan zou ik hetzelfde doen. Zou ik ook weer...
0: Daaraan meewerken. Als je ergens helemaal tegen bent, dan ergens werk je er ook aan mee.
1: Dus kinderen zien in die voorstelling van alles en nog wat. Maar het stimuleert mij wel om het te maken. Om daar een draaischijf in te hebben.
0: Ja.
1: En de ene kant is iets anders dan de andere kant. Omdat je van een bepaald gezichtspunt uit dat ziet. Of van een
0: komen we weer op die verschillende blikken. Hè?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En wat ga je nou doen met al die tijd?
1: Eindelijk niet meer me verantwoorden.
0: Ja.
1: Dat heb ik dus jaren gedaan. Als je in een subsidiewereld zit, ben je alsmaar bezig om te zeggen, hoe verhoudt zich dit tot je andere werk? Wat is je ontwikkeling? Zeker als je een witte oude man bent zoals ik, heb je daar helemaal sterk mee te maken. In deze tijd, dan is dat sowieso bijna al verdacht. Dus ik ben blij om het los te laten. Ik ben, dus ook dat is een deel van het lied van Ramses Shaffi. Het kan mij niet meer verontrusten.
0: En wat dan wel?
1: De wereld, zeker. Maar ik heb ook gelukkig ook het genot. Ik heb een cinefiel pas. Ik zie fantastische films. Ik heb genoeg boeken die ik nog wil lezen. Ik schrijf veel. Maar dat doe ik vooral voor mezelf. Omdat het genot van het schrijven vind ik al veel waardevoller dan dat ik me ergens hoef te tonen of zo.
0: Heb je een boek al uitgebracht?
1: Nee, maar ik heb hem wel klaar liggen, maar ik heb hem niet uitgebracht. Nee, nee. Ik heb zoiets van, wie hem wil lezen, mag hem lezen. Maar en ik denk dat ik er nog dingen in ga veranderen. Als ik er lol in heb.
0: Ja.
1: Het is puur...
0: Toch die lichtheid weer.
1: Ja, ja. En gelijktijdig ook het ontdekken. Dus ik lach ontzettend om mijn eigen verzinsels. En dat vind ik heerlijk. Dus dat ik dan weet ik dat ik ontzettend dicht op de werkelijkheid zit. Dus ook mijn figuren die ik maak zijn niet bestaande figuren, maar het zijn een soort Frankensteins die ik pluk. Van ieder pluk ik wat.
0: Ja.
1: En daar maak ik weer een eigen personage van. En ja, daar geniet ik gewoon van. Dat maakt mij gelukkig.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, is die kleine Jacques gewoon weer terug. En heeft hij nu alle tijd om weer heerlijk in zijn fantasiewereld alles bij elkaar te fantaseren. En de personages te creëren die hij graag wil zien.
1: Ja, spelen is niks anders dan of spelen is het ding. En kunst is spelen op niveau. Ja.
0: Nou, ik vind het prachtig. En aan initiatieven die je zelf hebt, dus geen gebrek.
1: Nee, en, nooit gehad.
0: Nee, en het feit dat je dus met pensioen bent als artistiek leider wil dus ook niet zeggen dat je niet meer uitgenodigd wordt hier in Grensgeluiden. Want ik hoor het al. Oh, we hebben gewoon een schrijver in de top. En je bent van allerlei kunstzinnige en culturele dingen aan het doen. Yeah. Dus we houden je echt wel in het vizier. En voor nu gaan we toch naar het einde van dit programma. Zo snel gaat het uur, Jacques.
1: Ja, ja.
0: Mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek. Ja, en mijn inzichten in de wereld van de dans en de kinderen en de fantasie en de verbeelding is weer gegroeid. En ik hoop natuurlijk dat die van de luisteraars daar ook mee gegroeid zijn. Want dat is wat we wel heel graag doen bij Grensgeluiden. Juist in deze bijzondere tijd waarin we blijven staan voor de verbindende factor van kunst en cultuur. Wat niet altijd even gemakkelijk is. En we sluiten af met een kort muziekstuk dat te horen is in de voorstelling. Hè, halve verhalen.
1: Live.
0: Ja, live. Dat, en kun je daar iets over zeggen? Het heet Winter Sketches 2, Troika.
1: Ja, ja, het is een compositie dus uit een geheel. En het is bewerkt. Het is Russisch. Dus veel muziek die we gebruiken is ook Russische muziek. Want ook muziek gaat over grenzen heen. Hubert Dolina. En het zijn niet de makkelijkste componisten. En Le Galant, wat weer echt uit de tijd van de Louis XIV komt. Dus de muziek is ontzettend gevarieerd. Dit is een kort stukje muziek. Ik heb het ook gekozen omdat het zo kort is. En prima past in dit programma.
0: Ja, laten we ernaar gaan luisteren. Winter Sketches 2, Troika.

0: Winter Sketches 2, Trojka, uitgevoerd door Bjarke Mogensen. Ja, Jacques, dan zijn we nu echt gekomen aan het einde van dit programma.
1: Ja, ik zou nog willen zeggen, elke volwassene die het kind in zichzelf nog koestert, kan absoluut naar die voorstelling komen. Omdat het nou een voorstelling is die je op elk niveau kunt zien. Zoals in die diversiteit is een voorstelling voor kinderen een voorstelling voor iedereen.
0: Ja, prachtig. Dank je wel.
2: Tot zover Jacques Timmermans in gesprek met Anne Goossen. Volgende week gaan we de thrillerwereld in, want dan is schrijfster Nathalie Pagie te gast. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Op sociale media schrijft premier Rob Jette dat de aanslag in Berlijn, waar een automobilist inreed op een menigte tijdens de Cape Ride, een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving is. Jette heeft zijn condolences overgebracht aan de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Gisteravond reed een automobilist in op feestende mensen tijdens de Cape Ride in de Duitse hoofdstad. 1 persoon verloor het leven en 16 mensen raakten gewond. Naar de verdachte, de 21-jarige Abdul B., wordt nog gezocht. En naar aanleiding van de aanslag gisteren in Berlijn heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gezegd dat in haar stad waar nodig extra maatregelen getroffen worden. De Amsterdamse driehoek, bestaande uit politie, burgemeester en openbaar ministerie, heeft overlegd en staat in nauw contact met de organisatie. Gisteren opende Koningin Maxima World Pride 2026 in Amsterdam. Het evenement duurt tot 8 augustus. Voor de 3e dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. De politie laat weten dat het zomercarnaval gisteren in Rotterdam rustig verlopen is. Het was de 42e editie van het feest dat de culturele rijkdom van Rotterdam en haar gemeenschappen viert. Hier en daar waren wel wat relletjes waar de politie aan te pas moest komen, maar er werden geen grote incidenten gemeld. In totaal zijn er 29 personen voor allerlei verschillende vergrijpen opgepakt. Ook werden er wapens in beslag genomen. Het ging onder andere om messen, 2 vuurwapens en 2 nepvuurwapens. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Breda wil de komende 4 jaar ongeveer 7000 nieuwe woningen bouwen om het woningtekort aan te pakken. Maar binnen de bestaande stad wordt het steeds moeilijker om geschikte bouwlocaties te vinden. Daarom kijkt de gemeente onder meer naar plekken waar gebouwen kunnen worden vervangen, buurten dichter kunnen worden bebouwd en gebieden een nieuwe functie kunnen krijgen. Ondergrondse afvalcontainers in Breda blijken met veel verschillende pasjes te openen, zoals bankpassen, OV-chipkaarten en bibliotheekpassen. De gemeente heeft dat bewust ingesteld omdat de paslezers worden vervangen en inwoners anders mogelijk voor een dichte container staan. Daardoor kunnen voorlopig ook mensen zonder Breda's afvalpas de container gebruiken. De werkzaamheden duren mogelijk tot eind 2026. De 77-jarige muzikant Stephen Wilkinson slaapt in Breda al langere tijd in een tent omdat hij geen vaste woonplek heeft. De zanger en multi-instrumentalist trad jarenlang op met verschillende bands, maar wacht nu op hulp van de gemeente Breda. Volgens mensen om hem heen komt een geschikte woonplek nog niet van de grond. Zij willen voorkomen dat Wilkinson op zijn leeftijd opnieuw een winter buiten moet doorbrengen. De gemeente lijkt nu wel in contact te zijn met de IND. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Na de aanslag gisteravond tijdens de Cape Pride-festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. In Berlijn reed een man in op feestvierders. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En de organisatie van de World Pride in Amsterdam reageert met grote verslagenheid op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. In tijden als deze voelen we des te meer hoe belangrijk het is dat we elkaar blijven steunen en samen blijven opkomen voor liefde, vrijheid en veiligheid, aldus de World Pride. Over extra veiligheidsmaatregelen in Amsterdam verwijst de organisatie naar de Amsterdamse burgemeester Halsema. Zij zei eerder dat die er waar nodig komen. Gisteravond heeft de politie in het Zuiderpark in Den Haag een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn opgepakt. De Alphenaar wordt verdacht van zware mishandeling. Twee slachtoffers van 49 en 50 jaar oud uit Den Haag moesten met verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen. Toen de politie ter plaatse kwam, waren omstanders een van de gewonde mannen aan het reanimeren. Op aanwijzingen van getuigen kon de verdachte aangehouden worden. Onduidelijk is nog wat er aan de mishandeling vooraf ging. Voor de derde dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In Breda en de rest van West-Brabant is het aantal explosies en pogingen daartoe nauwelijks afgenomen. Landelijk waren er in de eerste helft van dit jaar 581 incidenten, 124 minder dan een jaar eerder. Volgens de politie blijft het aantal in deze regio redelijk stabiel. Daarom wordt een speciale coördinator aangesteld om de aanpak van explosies beter af te stemmen. De 77-jarige muzikant Stephen Wilkinson slaapt in Breda al langere tijd in een tent, omdat hij geen vaste woonplek heeft. De zanger en multi-instrumentalist trad jarenlang op met verschillende bands, maar wacht nu op hulp van de gemeente Breda. Volgens mensen om hem heen komt een geschikte woonplek nog niet van de grond. Zij willen voorkomen dat Wilkinson op zijn leeftijd opnieuw een winter buiten moet doorbrengen. De gemeente lijkt nu wel in contact te zijn met de IND. Ondergrondse afvalcontainers in Breda blijken met veel verschillende pasjes te openen, zoals bankpassen, OV-chipkaarten en bibliotheekpassen. De gemeente heeft dat bewust ingesteld omdat de paslezers worden vervangen en inwoners anders mogelijk voor een dichte container staan. Daardoor kunnen voorlopig ook mensen zonder Breda's afvalpas de container gebruiken. De werkzaamheden duren mogelijk tot eind 2026. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De Duitse Bondsdagvoorzitter Julia Klöckner laat de vlaggen half stok hangen na de aanslag bij de Gay Pride in Berlijn gisteravond. In de Duitse hoofdstad viel 1 dode te betreuren en raakten 16 mensen gewond doordat iemand met een voertuig op een feestende menigte inreed. Er wordt naar een 21-jarige verdachte gezocht. Klöckner zegt dat wie mensen aanvalt die opkomen voor vrijheid, gelijke rechten en diversiteit, de fundamenten van onze democratische samenleving ondermijnt en de menselijke waardigheid schendt. De 5 stranden in de Franse regio Normandië, waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. Na de aanslag gisteravond tijdens de Gay Pride-festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. De uitgestelde Formule 1-race van Bahrein zal op 4 oktober in Maleisië worden ingehaald. Dat meldt de organisatie van de Formule 1. De wedstrijd verviel in april vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. In het voorjaar hoopte men nog dat de race van Bahrein in het land zelf ingehaald kon worden. Maar na nieuwe ongeregeldheden tussen de VS en Iran heeft men die hoop laten varen. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
9: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De persoon is vrijdagochtend overleden voor de ingang van een winkelcentrum aan de Cipresstraat in Breda. Het slachtoffer werd daar onwel. Meerdere hulpdiensten kwamen direct ter plaatse om hulp te bieden. Ook een traumahelikopter werd ingezet voor medische assistentie. Ondanks de inzet van de hulpverleners is het slachtoffer ter plekke aan de gevolgen overleden. Rijkswaterstaat start dit weekend met actieve handhaving op het verbod voor vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem. Overtreders van het sinds 18 juli geldende verbod riskeren een boete van €500. De maatregel is noodzakelijk omdat het staal in de boogconstructie van de brug zwakker is dan gedacht. Hulpdiensten en lijnbussen zijn uitgezonderd van dit verbod. Voor de handhaving worden camera's met automatische kentekenherkenning gebruikt. Bij het bedrijf Steel Production Group aan de Gooikensdam in Oosterhout is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Dat meldt Veiligheidsregio Midden-West-Brabant. Het vuur ontstond rond 4:30 in de machine in de loods. Alle aanwezigen konden het pand op tijd en ongedeerd verlaten. De brandweer zette een grote ventilator in om de rook uit het pand te krijgen. Rond 4:15 was de brand onder controle. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Duitse media melden dat de verdachte van de aanslag in Berlijn een aanhanger van Islamitische Staat is. De 21-jarige man is door de politie geïdentificeerd als Abdul B. Vorig jaar vertrok B naar het Midden-Oosten om zich bij IS aan te sluiten, maar dat mislukte. Na zijn terugkeer in Duitsland werd hij veroordeeld. In mei dit jaar zou hij na jeugddetentie op vrije voeten zijn gekomen. Een woordvoerder van de politie zei eerder dat de verdachte een bekende van de politie is. En de regionale omroep RBB zegt dat er afgelopen nacht iemand is opgepakt die mogelijk met een voertuig inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Het zou gaan om een persoon met de Iraanse nationaliteit. De politie heeft dit niet bevestigd. Na de aanslag was er onduidelijkheid over hoeveel mensen er in het voertuig zaten. Er wordt dus gezocht naar een 21-jarige verdachte. Volgens RBB is onduidelijk wat de rol van B geweest is en of hij degene was die achter het stuur zat. De vijf stranden in de Franse regio Normandië, waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO Werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. De Spaanse premier Sanchez heeft de provincie Ávila ten westen van Madrid bezocht. Ook dit gebied is door brand getroffen. Volgens Sanchez waren er vannacht positieve ontwikkelingen gaande in de strijd tegen het vuur, maar er zullen nog moeilijke uren volgen. De premier laat weten dat er een nationaal pact voor de klimaatcrisis nodig is. Zo'n pact moet voor betere brandpreventie zorgen. Ondertussen is er bij Valencia een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: EDA Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: alleen.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In Breda en de rest van West-Brabant is het aantal explosies en pogingen daartoe nauwelijks afgenomen. Landelijk waren er in de eerste helft van dit jaar 581 incidenten, 124 minder dan een jaar eerder. Volgens de politie blijft het aantal in deze regio redelijk stabiel. Daarom wordt een speciale coördinator aangesteld om de aanpak van explosies beter af te stemmen. De 77-jarige muzikant Stephen Wilkinson slaapt in Breda al langere tijd in een tent, omdat hij geen vaste woonplek heeft. De zanger en multi-instrumentalist trad jarenlang op met verschillende bands, maar wacht nu op hulp van de gemeente Breda. Volgens mensen om hen heen komt een geschikte woonplek nog niet van de grond. Zij willen voorkomen dat Wilkinson op zijn leeftijd opnieuw een winter buiten moet doorbrengen. De gemeente lijkt nu wel in contact te zijn met de IND. Ondergrondse afvalcontainers in Breda blijken met veel verschillende pasjes te openen, zoals bankpassen, OV-chipkaarten en bibliotheekpassen. De gemeente heeft dat bewust ingesteld omdat de paslezers worden vervangen en inwoners anders mogelijk voor een dichte container staan. Daardoor kunnen voorlopig ook mensen zonder Breda's afvalpas de container gebruiken. De werkzaamheden duren mogelijk tot eind 2026. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Het aantal gewonden van de aanslag van gisteren op de Pride in Berlijn is naar boven bijgesteld. Eerder werd gesproken van 1 dode en 16 gewonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, meldt nu dat het om 29 personen gaat. Sommigen hebben ernstig letsel opgelopen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet eerder weten dat er geen Nederlandse slachtoffers zijn. 1 persoon reed gisteravond in de Duitse hoofdstad in op een mensenmenigte. De 21-jarige verdachte zou nog altijd voortvluchtig zijn. Over een uur, om 5 uur, wordt op het festival Milkshake in Amsterdam een minuut stilte in acht genomen vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. De organisatie zegt dat liefde, zichtbaarheid en solidariteit altijd sterker zijn dan angst. De oprichter van dit jaarlijkse festival, Marieke Samallo, laat weten dat dit eens te meer aantoont dat acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet daar is waar die zou moeten zijn. De organisatie heeft, mocht het nodig zijn, direct contact met autoriteiten en hulpdiensten. Iran beweert dat het geen vergeldingsaanvallen meer uitvoert op landen in het Midden-Oosten waar troepen uit de Verenigde Staten gelegerd zijn. De reden is dat de Verenigde Staten hun bombardementen op Iran gestaakt hebben. Vergeldingsacties zijn daarom niet meer nodig. De afgelopen weken hebben de aanvallen over en weer het diplomatieke proces tussen de VS en Iran weer behoorlijk ontregeld. Eerder werd afgesproken over vrede te praten, maar de twee kregen toch weer ruzie over de scheepvaart in de Straat van Hormuz. En in de Straat van Hormuz is een olietanker ontploft. Persbureau Tasnim meldt dat het schip in aanvaring was gekomen met een zeemijn. Het schip zou afgeweken zijn van de vaarroute die Iran had aangewezen en kwam zodoende in aanvaring met een mijn. Vanuit Teheran is nog niet officieel gereageerd op het incident. Verder is er nog veel onduidelijk. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

je nou vroeg of laat, of je de stoep of toch de straat, of je de auto of de fiets, of je alles of niets, of je nou nu of straks, of je even op me wacht, of je dichtbij of ver weg, of je nou vlucht of vecht, of je de stilte breekt, of je zwijgen spreekt, of een glas erbij en dan proost op mij. Of je de lente brengt, of het winter maakt. Of je nou rood of zwart, of je verzacht of verhardt. Of je schreeuwt om hulp, of je vragen slim verhult. Of je nou koffie of thee, platteland of toch de zee. Of je nou ziek of oud.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu,

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Breda wil de komende 4 jaar ongeveer 7000 nieuwe woningen bouwen om het woningtekort aan te pakken. Maar binnen de bestaande stad wordt het steeds moeilijker om geschikte bouwlocaties te vinden. Daarom kijkt de gemeente onder meer naar plekken waar gebouwen kunnen worden vervangen, buurten dichter kunnen worden bebouwd en gebieden een nieuwe functie kunnen krijgen. In Breda en de rest van West-Brabant is het aantal explosies en pogingen daartoe nauwelijks afgenomen. Landelijk waren er in de eerste helft van dit jaar 581 incidenten, 124 minder dan een jaar eerder. Volgens de politie blijft het aantal in deze regio redelijk stabiel. Daarom wordt een speciale coördinator aangesteld om de aanpak van explosies beter af te stemmen. Ondergrondse afvalcontainers in Breda blijken met veel verschillende pasjes te openen, zoals bankpassen, OV-chipkaarten en bibliotheekpassen. De gemeente heeft dat bewust ingesteld omdat de paslezers worden vervangen en inwoners anders mogelijk voor een dichte container staan. Daardoor kunnen voorlopig ook mensen zonder Breda'se afvalpas de container gebruiken. De werkzaamheden duren mogelijk tot eind 2026. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt zegt dat de autoriteiten ervan uitgaan dat de aanslag op de Pride in Berlijn islamitisch terrorisme was. Er viel 1 dode te betreuren en 29 mensen raakten gewond. De man die met een busje inreed op een feestende mensenmenigte en daarna mensen met een mes aanviel, is nog altijd voortvluchtig. De politie zegt dat het om de 21-jarige Abdul B. gaat. Hij was eerder veroordeeld en kwam in mei op vrije voeten. En de koninklijke marechaussee laat weten extra aandacht te hebben voor de verdachten van de aanslag. In dit geval gaat het niet alleen om eenheden die verantwoordelijk zijn voor grenscontroles, maar alle operationele eenheden. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., staat ook Europees gesignaleerd. Volgens Duitse media is B. een Duitse burger en een bekende van politie en justitie. Hij zou geradicaliseerd zijn en zich vorig jaar in Syrië hebben willen aansluiten bij Islamitische Staat. In het Brabantse Bokhoven en Engelen zijn verschillende huizen van mensen beklad die voor de komst van een asielzoekerscentrum in de buurt zijn. Op de woningen staan verschillende scheldwoorden. Onduidelijk is om hoeveel huizen en spullen het gaat. De politie is nog aan het inventariseren en onderzoekt de zaak. Afgelopen nacht is in het Overijsselse Geesteren mogelijk de auto van statushouders in brand gestoken. Het gezin kreeg eerder dit jaar ook al met vernielingen en dreigementen te maken. Midden in het drukke zomerseizoen wordt de Londense luchthaven Gatwick geplaagd door een storing in de watervoorziening. De toiletten werken niet en de restaurants zijn gesloten. Het gaat om beide terminals op de luchthaven ten zuiden van Londen, waar onder andere EasyJet, Wizz Air en British Airways op vliegen. Volgens Gatwick gaat het om een waterprobleem in de omgeving van Horley. Samen met het waterbedrijf wordt aan een oplossing gewerkt. Het weer, vanavond buien, in de nacht valt er hier en daar nog een bui. De temperatuur ligt tussen de 13 en 17 graden. Morgen een grijze start met een paar buien, maar later klaart het op. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Ondergrondse afvalcontainers in Breda blijken met veel verschillende pasjes te openen, zoals bankpassen, OV-chipkaarten en bibliotheekpassen. De gemeente heeft dat bewust ingesteld omdat de paslezers worden vervangen en inwoners anders mogelijk voor een dichte container staan. Daardoor kunnen voorlopig ook mensen zonder Breda'se afvalpas de container gebruiken. De werkzaamheden duren mogelijk tot eind 2026. De 77-jarige muzikant Stephen Wilkinson slaapt in Breda al langere tijd in een tent omdat hij geen vaste woonplek heeft. De zanger en multi-instrumentalist trad jarenlang op met verschillende bands, maar wacht nu op hulp van de gemeente Breda. Volgens mensen om hen heen komt een geschikte woonplek nog niet van de grond. Zij willen voorkomen dat Wilkinson op zijn leeftijd opnieuw een winter buiten moet doorbrengen. De gemeente lijkt nu wel in contact te zijn met de IND. Breda wil de komende 4 jaar ongeveer 7000 nieuwe woningen bouwen om het woningtekort aan te pakken. Maar binnen de bestaande stad wordt het steeds moeilijker om geschikte bouwlocaties te vinden. Daarom kijkt de gemeente onder meer naar plekken waar gebouwen kunnen worden vervangen, buurten dichter kunnen worden bebouwd en gebieden een nieuwe functie kunnen krijgen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn 3 kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam 1 persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. De natuurbrand in de Franse regio Gironde heeft al zo'n 240 woningen verwoest. Rond Bordeaux is 42.000 hectare afgebrand en zijn ongeveer 220.000 mensen geëvacueerd. Brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, terwijl wegen en treinverbindingen zijn afgesloten. Zo is er 60 kilometer van de A63 van Bordeaux naar de Spaanse grens dicht. De politie meldt ook een arrestatie van een verdachte die zou hebben ingebroken in een verlaten woning om daar 44 flessen wijn te stelen. En in het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn minimaal 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer van inwoners die de komst van een opvang voor 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen steunen. Op gevels staan leuzen als AMV nee en andere kwetsende teksten. In appgroepen worden namen en telefoonnummers van voorstanders gedeeld. Meerdere bewoners hebben aangifte gedaan. Burgemeester Mikkers noemt de bekladdingen verwerpelijk en wil dat de daders stevig worden aangepakt. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.
9: Muziek 21. La crème de la scène francophone.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar L. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al bijna €20.000 opgehaald. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn 3 kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam 1 persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. En illusionist Hans Klok heeft de prestigieuze Fred Kaps Award gekregen. De internationale onderscheiding werd uitgereikt in Utrecht en geldt als een van de hoogste eerbewijzen in de goochelwereld. De award heeft de naam van de Nederlandse illusionist Fred Kaps, die als enige goochelaar 3 keer wereldkampioen werd. Volgens de jury krijgt de 57-jarige Klok de prijs voor zijn bijdrage aan de internationale goochelkunst. In een verklaring noemt Klok het een enorme eer en een prachtige erkenning. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
9: Avondkrakers. Platen die kraken of ooit kraker waren. Samenstelling Adrie Lips.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Wie

0: van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Voor de derde achtereenvolgende dag heeft Roemenië een drone uit de lucht geschoten boven de Zwarte Zee. Volgens president Dan gebeurde dat vanochtend met een F-16 boven Roemeense wateren vlakbij de grens met Oekraïne. De herkomst van de drone wordt nog onderzocht. Roemenië spreekt van onaanvaardbare schendingen van het NAVO-luchtruim en wijst naar Rusland. Het onbemande toestel dat vrijdag werd neergehaald was een door Rusland gebruikte Shahed kamikaze drone. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar L. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al ruim €22.000 opgehaald. En zangeres Katy Perry is boos omdat haar nummer Firework is gebruikt in een video van het Witte Huis met beelden van militaire aanvallen op Iran. Volgens Perry is haar lied bedoeld als boodschap van hoop en niet als steun voor oorlog. Ze zegt dat ze ook geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar muziek. Andere artiesten hebben ook kritiek geuit op het ongevraagde gebruik van hun liedjes door de Amerikaanse regering. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. NAC Breda heeft de 34-jarige Mats Zeuntjes gecontracteerd. De creatieve middenvelder kon transfervrij over nadat zijn contract bij FC Groningen afliep. Voor Zeuntjes is het een terugkeer bij de club waar zijn professionele voetbalcarrière ooit begon. Technisch directeur Peter Maas noemt de komst van de ervaren speler een belangrijke versterking voor de selectie. Zeuntjes spreekt zelf van een warm weerzien en kijkt ernaar uit om voor de club te knallen. Rijkswaterstaat start dit weekend met actieve handhaving op het verbod voor vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem. Overtreders van het sinds 18 juli geldende verbod riskeren een boete van €500. De maatregel is noodzakelijk omdat het staal in de boogconstructie van de brug zwakker is dan gedacht. Hulpdiensten en lijnbussen zijn uitgezonderd van dit verbod. Voor de handhaving worden camera's met automatische kentekenherkenning gebruikt. Een 27-jarige man uit Baarle-Hertog is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden op de A16 bij Rijsbergen. De automobilist reed met 145 km per uur langs wegwerkzaamheden, waar een limiet van 70 gold. De politie zag dat de man zijn auto nauwelijks onder controle had en nam hem mee naar het bureau. Daar bleek uit een blaastest dat hij ruim boven de wettelijke limiet had gedronken. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en de politie heeft zijn auto in beslag genomen. De verkeersofficier bepaalt op een later moment of hij het voertuig definitief kwijtraakt. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Veel.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Het Israëlische Veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat meldde Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. De Ronde van Frankrijk is zoals verwacht gewonnen door Tadej Pogacar, die nu met zijn 5e eindzege gedeeld recordhouder is geworden in die Tour de France. De Sloveen komt in het rijtje met de Fransen Jacques Anquetil en Bernard Hinault, de Belg Eddy Merckx en de Spanjaard Miguel Indurain. De Amerikaan Lance Armstrong won in zijn carrière weliswaar 7 keer de Tour, maar al zijn overwinningen werden later ongeldig verklaard vanwege stelselmatig dopinggebruik door Armstrong. En de voormalige president van Honduras, Juan Orlando Hernández, is weer teruggekeerd naar zijn thuisland na gratie van de Amerikaanse president Trump. Hernández zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij werd bij aankomst in Honduras ontvangen door familie en aanhangers. Maar er wacht hem in eigen land nog wel een rechtszaak over beschuldigingen van corruptie. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
8: Met nu Gamecast. Een hele goede avond, lieve dames en heren.
9: Hup, zijn microfoon doet weer dingen.
8: Ja, doet weer...
10: De tie-rap is weg,
8: vooral
10: maar de aansluiting is niet gefixt.
8: Nee, maar dat mag ook wel. En dat maken we meteen even een heel erg mooi bruggetje naar vervelend nieuws. Maar ook weer ergens heel erg mooi nieuws. Dit wordt onze laatste show hier.
10: Hey,
8: nee, ho. Nou, iemand heeft het hier zo ongelooflijk naar zijn zin. Dat kan je al merken. Nee, dit wordt onze laatste show hier in Breda. Want vanaf, als ik het goed heb, eind augustus... augustus is Breda nu officieel, in ieder geval deels, in ieder geval het radiogedeelte verhuisd naar Oosterhout. En dat is waar wij wonen, dus dat is eigenlijk alleen maar positief.
11: Gelijk gedokst.
8: Maar ik moet wel zeggen, wat hebben we hier inmiddels alweer 7 jaar, denk ik, 8 jaar zelfs al, dat wij hier vanuit deze studio, weliswaar met andere setups en andere tafels, maar wel hier al trouw 8 jaar lang radio maken op zondag. Dus dat is toch wel even een mooi momentje om stil bij te staan. En ook weer een mooi momentje om toch weer met z'n drietjes hier aan bezig te zijn. Want natuurlijk, Corwin, jij was er ook even een tijdje afwezig. En super fijn dat je er weer bij kon zijn. En dan wel lekker met z'n drieën de show draaien. En ja, ik ga ook denk ik snel beginnen. Want we hebben echt ontiegelijk veel om over te praten. Dus ik ga ook meteen, eindelijk kan ik het weer zeggen, traditiegetrouw, het woord geven aan Corwin, mijn rechterhand. Vertel, wat heb jij de afgelopen weken allemaal uitgespookt?
11: Ja, eigenlijk niet zo heel veel.
8: Mooi.
11: Nee, klassieker. Nee, ik heb voornamelijk eigenlijk 3 games gespeeld. Ik ben eigenlijk weer een soort van in de pitval gevallen bij 2 games. En 1 game die was ik nog aan het spelen, dus dat blijft leuk om toch uit te voeren. Waar heb ik het nou over? Ik heb het over Age of Empires 2. Die heb ik weer redelijk wat gespeeld. Weer een aantal matches gespeeld. Die heeft een hele lange tijd weer op de plank gelegen. Dus die heb ik weer eens even afgestoft.
8: En, lekker man.
11: Nou, het viel niet tegen, laat ik het zo zeggen.
8: Ja, maar het is toch niet zo lang geleden dat jij voor het laatst Age of Empires 2 hebt gespeeld?
11: Denk toch wel 2 maanden, 3 maanden?
8: Ja.
11: Dat vind ik best flinke tijd tussen matches. Fair.
8: Ja, als je, zeker op jouw niveau vind ik dat inderdaad wel anders. Jij, ik ga het niet professioneel noemen, maar nee, competitive wel. Jij,
11: nee, nog net niet.
8: Je hield er wel van om die competitiveness.
11: Ja, ik ben builds en meta's aan het proberen. Ja. Alleen het probleem is, ik heb niet zo heel veel tijd meer voor gamen in mijn leven als dat ik had toen ik aan League begon. Dus die tijd die ik destijds investeerde om goed te worden in League, zeg maar, om de game te leren kennen, die heb ik nu niet om te investeren in Age of Empires 2.
8: Weet je dat ik dit ook gewoon een eeuwenoude mooie discussie vind? Dat je dus, dit is namelijk een ding wat je heel veel ziet, hè? Vooral nu, met de generatie die zijn opgegroeid met videogames en nu ineens gezinnen hebben, vaak soms al kleinkinderen hebben en gewoon echt denken van, ik heb zo weinig tijd meer om, en zeker met games die gewoon heel erg, toch wel tijdsinvestering vereisen. En dan heb ik het ook bijvoorbeeld over MMORPGs. Dat je daarin dus heel erg ziet dat heel veel spelers zoiets hebben van, yo, ik hoef die grind allemaal niet meer. Want ik speel, ik werk al. En als ik dan wil gamen, heb ik geen zin om weer 7 uur lang hetzelfde te moeten doen. En dat is iets wat je heel erg mooi ziet. Ja. En dus wellicht ook iets waar we het na de sabbatical van een maand weer eens een keer op terug kunnen komen. Gewoon eens even te kijken hoe we het zelf ervaren. Vind het dan een interessant onderwerpje. Maar
11: schrijf jij hem op? Ik ga hem vergeten.
8: Ik ga hem waarschijnlijk ook vergeten, maar ik ga hem nu in de groepsapp gooien.
11: Nou, dat is goed. Dan kunnen we hem samen vergeten. Ik moet wel zeggen, ik ambieer ze af en toe. Heb ik nog wel dat ik denk, oh, die grind vind ik wel lekker. En ik heb dat toen met League ook ondervonden toen ik echt actief in League zat. En elke dag 2 of 3 games eruit speelde. Helaas niet genoeg ranked gedaan, anders was ik wel hoger gekomen. Maar ja, weet je, als het zo'n toxic game is, los daarvan. Ik merk het ook wel dat die tijd dat ik veel League speelde, dat was ik ook veel beter. En dat was een leuke grind. En je merkte dat een stukje mastery ergens over hebben heel lekker is. En dat zou ik nog wel eens over Age of Empires 2 willen hebben. In ieder geval de Definitive Edition. En dan niet zozeer mastery als in echt goed zijn, maar gewoon snappen hoe de game in elkaar zit. En hoe je bepaalde strategieën daarop reageert. Want ik kan nou wel redelijk een build volgen. Maar het moment dat de builds die ik niet al heel veel heb gespeeld, met name de Castle Age Boom, dat die een klein beetje gaan deviëren, of dat mijn tegenstander iets doet wat goed tegen die build werkt, dan is het voor mij ook al gauw over. Ik zit nog niet in het stadium dat ik weet wat voor switches ik moet maken om adaptive te kunnen spelen op, of reactief te kunnen spelen op wat mijn tegenstander.
8: Ja, maar dit is toch ook niet erg?
11: Nee, zeker niet. Maar ik zou het wel leuk vinden om dat weer eens te hebben.
8: Ik snap het. Het is een mooi streven om dat te gaan hebben. Maar ja, het enige wat daarmee werkt is blijven doen. Blijven oefenen. En dat merk ik bijvoorbeeld, ik heb zelf altijd gehad met World of Warcraft. het tankstukje. Mm-hmm. Ik vond tank altijd best wel eng, want best wel een hoop verantwoordelijkheid. En zeker in raids, waarbij je gewoon verantwoordelijk bent over 25 man. En toen had ik op een gegeven moment gewoon een gesprek met een guy die echt de beste tank van de server. Ik ben ook nog steeds gewoon dat ik die toen kende. Dat was echt insane. En ik was gewoon met hem aan het praten. Ik vertelde gewoon, ja, ik zit hier en hier best wel mee, weet je wel. Dat toch die pressure dan best wel lastig is. En ik soms denk, ja, ik wil er eigenlijk niet aan beginnen, want de kans dat fout gaat is heel groot. En dan word je ook gewoon meteen onderuit gehaald. En toen zei hij ook van, ja, maar er is maar één manier om het te oefenen. En dat is door te doen, want je hebt geen practice runs. Je moet het gewoon doen. En als je een fout maakt en iemand heeft een grote back tegen je, dan zeg je van, hey, dan zoek je maar gewoon lekker uit. Want jij hebt zoveel te zeggen in zo'n opzicht. En dat is dan natuurlijk even een andere side tangent. Maar ook hierbij, Corwin, gewoon blijven doen.
11: Ja, tuurlijk.
8: Ik heb ook al 60 keer verloren van Jinder met schaken.
11: Natuurlijk, als je met...
8: ja, ik en 10 wins of zo, nog niet eens.
9: Ik weet niet...
8: Blijf hoop houden. Dat is het enige wat ik zeg.
11: Ja, als je op een gegeven moment met een partner samenwoont, dan ben je blij als je 3 keer in de week een game kan spelen.
9: Dat ook, ja. Zeker.
11: Ja, absoluut. Dus hè, daar komt het eigenlijk een beetje neer. Plus het feit dat het appartement toch altijd weer enigszins in state of decay begint te raken als we niet actief aan het opruimen zijn. Dus ja, en we willen nou ook niet in de equivalent van Esmond Gold's huis wonen.
8: Ja, maar oké. Ik ga je hier wel even stoppen, want je maakt hier echt meteen van een beetje rommel naar Esmond Gold's huis. Ja. Het is wel echt, er zit ook gradaties
9: tussen. Het gaat wel sneller dan je denkt.
11: Vooral ik in zo'n appartementje waarbij je toch minder ruimte hebt dan je denkt. En eigenlijk te veel rotzooi hebt voor die ruimte. En, want daar zitten we nou echt in.
8: Jullie dan kennen ook mijn kamer in Tilburg nog.
11: Ja, maar ook daar, weet je, in Breda kon ik het altijd redelijk schoon houden. En mijn studiootje in de Keermanslaan, die heb ik ook heel lang echt wel opgeruimd en strak gehouden. Maar waar ik ook bij aan het gamen was. Maar het ding is een beetje, op een gegeven moment dan woon je met z'n tweeën samen, heb je van 2 personen spullen. En dan zit je in een appartementje en dan is het zoveel rotzooi, zoveel ruimte, zoveel spullen die je samen hebt.
8: En je wordt ouder, hè?
11: Dat als je iets laat liggen voor een dag, dat het al gelijk heel veel ruimte inneemt.
8: Ja. Maar ook gewoon het stukje, je wordt ouder, je hebt gewoon... Als jij thuis komt van je werk, ik weet niet hoe het met jou zit, maar met mij is dat altijd wel zo. Ik ben kapot.
11: Ja, nu heb je ook nog wel.
8: En dan heb je natuurlijk ook gewoon een beetje opruimen. Maar dan is vaak bijvoorbeeld, ik game door de week zo totaal niet veel. Ik game nu weer meer, want ik heb vakantie. Maar door de week heb ik game ik echt nog maar weinig, hoor. En dat hoort er ook gewoon een beetje bij.
9: Ja, zeker.
8: Ja. Maar nice, wat heb je allemaal nog meer?
11: Andere game waar ik weer een beetje op de bandwagon ben gevallen is Mount & Blade.
8: Nice.
11: Ik ben weer begonnen. Ik heb het weer opgepakt. Ik ben geen nieuwe game begonnen deze keer.
8: Okay.
11: Ik heb voor mezelf gezegd, ik ga verder met wat ik heb gedaan. Ja. En ik ga het proberen af te maken.
8: Heel knap. En bedoel je dan de main story?
11: Nou, de main story is al af. De Empire staat al. Maar ik wil gewoon Total Domination hebben. En nou is dat heel moeilijk. En er zijn een aantal aspecten die ik nog niet helemaal onder controle heb of snap hoe die precies werken. Waaronder bijvoorbeeld hoe je meer de domeinen aan je geassigned kan krijgen. Want ik zit nu in een staat waarvan ik denk, ik heb best veel companions en best veel familieleden die ik overal neer kan zetten. En ik ben redelijk uitgebreid, dus ik heb redelijk wat culturen onderhand in de familie zitten. Die ik dan een beetje zo probeer uit te besteden om ervoor te zorgen dat ik dan mijn thieves kan beheren. Maar ik zit op een punt dat als we een plek capturen, ook al ben ik in mijn eentje, dan kent de ruler die aan iemand anders toe. Dan zijn er 3 opties en ik ben niet 1 van de 3 opties.
8: Maar dat vind ik ook soms zo klote aan Mount & Blade to Bannerlord. Is dat je dan diplomacy wil gaan bedrijven, weet je wel. En dan op basis daarvan een beetje hoog ergens inkomen. En dan mee gaan vechten. En dan, dit kasteel. Ik heb superveel gedaan. Het kasteel moet naar mij gaan. Want ik heb ook de meeste influence hier. En dan uiteindelijk, fuck jou. Gaat gewoon naar mezelf.
11: Ben je niet eens een optie?
8: Ja. En dat maakt, daarom vind ik dus... Ik speel Bannerlord echt niet tot zover. Meestal tot een bepaald punt. En dan vind ik het te onoverzichtelijk worden. En dan begin ik een nieuw game. Of dan stop ik. Dat is meestal hoe het bij mij... Ja. En dat is ook een hele logische, leuke manier om Bannerlord te spelen. Want Total Domination is echt moeilijker dan je denkt.
9: Zeker.
8: En niet zozeer het duurt ook heel lang. Maar vooral in het managen en het micromanagen ervan. Ja. Dat is lastig. Want ze kunnen weer revolten en weer...
11: En ik had zoiets van, op een gegeven moment heb ik wel een redelijk riedeltje wat ik dan voor elkaar kan krijgen. Ik weet, als ik hier de juiste culture neerzet, Of de juiste culture governor neerzet. En daar dan vervolgens ook nog eens veel gaat focussen op. Wat was het ook alweer? Niet op wealth, maar op wellness van de villager.
8: Ja.
11: Dan. Of van de peasants, dan gaat de loyalty heel hard omhoog. En dan kan ik vanaf daar de opdracht geven en de cue geven. Van oké, ik wil dat gebouwd, ook wil dat gebouwd. Dat.
8: Dus dat je eerst focust op de
11: loyalty.
8: Loyalty.
11: Zodat hij niet gaat revolten. En dan vanaf daar kun je verder bouwen.
8: Ja, slim. Dat is ook.
11: En op zich, voor al mijn settlements gaat het goed. Alleen het probleem is, ik kan niet meer settlements krijgen. En al mijn andere. Alle andere clans in mijn rulers empire. Die zijn te dom. Hiervoor.
8: Ik snap wat je bedoelt. Want de AI is niet super advanced. Heb je ook wel eens nagedacht over modden?
11: Ja.
8: Want dat is echt, snap ik. Maar een heleboel diplomacy dingen. Er zijn heel veel mods voor. Die dus een heleboel dingen uit de base game fixen. En Bannerlord is voor mij een game die hartstikke leuk is op zichzelf. Maar het feit dat ze het zo toegankelijk hebben gemaakt voor modders. Maakt het gewoon dat de game, als je de game volledig mod en het werkt allemaal met elkaar, heb je echt, dat is echt zo fucking goed. Ik heb, als ik Bannerlord geïnstalleerd heb staan, heb ik 4 verschillende versies van Bannerlord die ik kan spelen. Dan heb ik de regular versie, de Lord of the Rings versie, de Warhammer versie, wat nog steeds mijn favoriet is, en de Shugoku, de Japanse versie.
9: Oh, yeah.
8: En elk voelt gewoon, als principe is hetzelfde, maar alles voelt als een nieuw game.
11: Ja.
8: Het heeft allemaal nieuwe segmenten. Ja,
11: als ik het ga
8: goed.
11: Doen, dan zou ik de Westeros World willen, want dat lijkt me heel vet.
8: Ja, Realm of Thrones.
11: Realm of Thrones, inderdaad. Ja. Dat is een mod die nog wel op mijn lijst staat. Maar ik wil eerst een beetje dit soort dingen. Ik vind het leuk om deze game af te maken. Want ik ben nu zodanig dat ik entrenched ben en ik begin nu eindelijk. Ik heb mijn leadership bijvoorbeeld nu eindelijk gemaxed. Dus ik krijg nu elke point aan leadership is 5 extra troops die ik bij kan krijgen.
8: Yeah.
11: Allemaal van dat soort kleine dingetjes die nou eindelijk op zo'n stadia zijn aangekomen zijn. Dat ik dan redelijk een leger in mezelf gewoon met alleen mijn party. Dat ik niet eens een army hoef te creëren en een stad kan overnemen.
8: Ja, precies. En dat, sowieso, hè, als jij een lager aantal hebt, maar wel veel sterkere units. En je doet je siege bijvoorbeeld goed. En je breekt bijvoorbeeld een paar muren af. Ja, dan heb je die stad. Zeker zelf. Als jij, want ik neem aan dat je nu ook best wel een hoog level bent. Ja, volgens mij kan je echt, als je een beetje je best doet en een goed wapen hebt, dan kan je echt 100 man in je eentje makkelijk aan.
11: Ja, ik heb dus niet zo heel veel combat stats.
8: Dat is, jij bent meer bezig met het.
11: Het leiden van
8: sturen van je. Ja,
11: meestal.
8: Ja.
11: Wat ik doe is, ik ben een van de tactieken die ik heel veel gebruik is de bull and horns. Ik weet niet of je die ooit van hebt gehoord van de Zulu. De Zulu hebben in een periode waarin zij nog veel met melee wapens vochten, met speren en met schilden, hebben zij grote stukken van het Britse leger verslagen.
8: Ja, ik weet op volgens mij wat je. Ja. Ik weet wat je bedoelde inderdaad. Maar dat is dat niet gewoon twee vanuit de één. Voor het flank, 2 vanaf de zijkanten die ze omsingelen. Piercen op die manier.
11: Het idee is dat je dus 1 shield line hebt erachter. Vervolgens je archery line hebt.
8: Ja.
11: En dan 2 cavalry units aan de zijkant op afstand houdt. En op het moment dat dus de infantry met elkaar clasht, stuur je de cavalry vanuit de sidelines of op de archers af. Of op de infantry af.
8: Ja.
11: En dat is een beetje het idee erachter. Dat je dan dus vanaf de zijkant, omdat dan natuurlijk al die units tegen elkaar aanzetten en je vormt dan een combat line. Dat zij dan vanaf de zijkant alles opsweepen en dan dus geen last hebben van schilden. Of geen last hebben van het feit dat er infantry tussen staan of spearmen tussen staan.
8: Ja, en dat vooral voor de cavalry is dat fijn als je geen spear units, dat je ze fopt. Want AI is makkelijk te foppen. Alhoewel, soms kunnen ze ook, zeker met de realistic battle mod, kunnen ze ineens heel irritant goed gaan spelen. Dat ze dan in plaats van vooruit lopen, naar achteren lopen. Want daar is dan een berghelling. En dan kunnen ze op die berg gaan staan.
11: Daar heb ik geen mod voor nodig. Dat doen ze bij mij sowieso wel. Dat is echt heel irritant.
8: Ja, maar dat is wel gewoon, dat is tactic. Waarom zou je er gewoon maar op af gaan rennen als je jezelf veel beter hier defensief op kan stellen? Maar ja, als de een het doet, en dat is wel het irritant van die AI, die komt niet naar jou. Je moet dan echt uiteindelijk de keuze maken.
9: Dat is wel heel kut. Ja. Dat is wel iets wat de Total War games heel goed doen.
8: Ja.
9: Als jij aanvalt, komt de enemy niet naar jou toe, want jij valt aan. Ja. Jij wil vechten. Ja. Het is niet, zeg maar, ik ben dit niet gestart.
8: Nee, dat
9: en als de enemy jou aanvalt,
8: ook.
9: Dan komen ze ook naar jou toe. Ja. Dat werkt daarin wel heel goed. Maar wel bijzonder dat hier dan eigenlijk gewoon niet is.
8: Nee, dat zal gewoon een beetje naar slecht AI eigenlijk niet noemen. AI, het is en blijft een Bannerlord is niet super. Hè? Als je kijkt naar wat er tegenwoordig allemaal uitkomt. Ook graphically. Het is wel echt veel mooier geworden hoor. En dan moet ik ze ook echt wel geven. Zeker met de nieuwe lighting update. En
11: absoluut, het blijft een topgame.
8: Ja, maar het heeft wel de jank. Maar dat hoort erbij. Het
11: is ook onderdeel van de charme.
8: Is ook onderdeel van de charme inderdaad. En wat ik gewoon meestal doe, als er zo'n hele troep dan zichzelf maar gaat verdedigen op zo'n berghelling, ga ik die troep gewoon annihilaten met mijn archer, met mijn cavalry. En laat ik de rest rustig op ons afkomen. Want ja, die blijven er toch stilstaan. Dus dan kan ik net zo goed mijn troepen maar naar voren gaan sturen. En wachten tot ze een beetje scattered zijn en ze dan gewoon frontaal aanvallen. En dat werkt dan ook altijd. Maar nice man. Klinkt goed. Gaan we lekker door naar de overkant. Yndra, wat heb jij allemaal gespeeld afgelopen tijd?
9: Stardew Valley en Minecraft een beetje. Maar ik ben de laatste week eigenlijk weer heel veel Counter-Strike aan het spelen. Gewoon met de boys. Dus,
8: leuk.
9: Ja, ook wel echt weer lachen.
8: Lekker.
9: Dat was lang geleden. Maar ja, weet je, dat is zo'n game, daar kan ik heel erg burnt-out op raken.
8: Ja.
9: Want op een gegeven moment gaat het niet meer om de lol die je hebt, maar dan wil je echt winnen en wil je het goed doen.
8: Hetzelfde met Call of Duty altijd gehad. Dat je in het begin denkt van, oh, lachen. En op een gegeven moment wil je gaan presteren en ga je ook slechte potjes.
9: Ja, niet helemaal. Want Call of Duty speel je natuurlijk in principe
8: Het is niet competitive, maar je
9: speelt ook alleen, zeg maar. Je hebt wel, het is natuurlijk multiplayer en al die shit.
8: Ja.
9: Alleen wij queuen echt met 5 man, weet je wel. Dus dan, je carft er echt tijd voor. Het duurt gewoon 40 minuten of zo gemiddeld per potje. Terwijl voor Call of Duty, die kunnen ook best lang duren, maar...
8: Ja.
9: Het is echt een commitment die je maakt voor wat tijd. En dan wil je het ook gewoon goed doen. En ik ben ook niet heel goed in Counter-Strike. Ik ben bovengemiddeld, zeker. Maar ik had nu wel even een paar hele goede acties vandaag ook weer. Dat was wel gewoon wel lachen.
8: Yeah. Vertel.
9: Ja.
8: Of gewoon mooie acties.
9: Ja. Ik zag een guy en ik headshot hem. Ik schoot raak in plaats van mis. Ja.
8: Maar daar is een mooie actie. Maar daar is het ook wel.
9: Alleen ik kan er verder niet extreem veel over vertellen. Ik kan zeggen, ik speelde op cash. Dat was de laatste ronde. En het was mogelijk de laatste ronde. Wij stonden op 12, zij op 3. En ik speelde op B met Erik. En gewoon fuck it, peeking guy. Oh, daar was één iemand. Nou, die kill ik. En opeens gaan er allemaal mensen van ons dood. Dat was de laatste paar zijn dan waarschijnlijk in mid. En ik swing naar mid en ik kill er 2. En ik denk, oh nice, waar is de laatste? En ik kijk en die begint te schieten en die kill ik ook. Dit zegt jullie helemaal niks, zeg maar.
8: Maar dat maakt niet uit.
9: Vandaar wel. Ik kan er heel veel over vertellen, maar...
8: Nou, maar dat hoeft helemaal niet.
9: Komt uiteindelijk neer op een paar mooie dingen. Het is gewoon gezellig met de boys. Nou, dat is altijd leuk. En de goede oude zelfde dingen als die we vroeger ook deden. Yeah. Dus gewoon de enemy tilt en zo. Heb ik 5 kills na een potje wat we net hebben gewonnen. En dan die shit gaan typen als... That was so easy, I didn't even have to do anything, weet je wel. Of dat dan dat ik in een 1v1 zat met een guy. En die... En die killde ik dan. En ik type van, imagine getting killed by me. Helemaal boos. Want daar kunnen ze ook niks over terug zeggen.
8: Nee, maar dat vind ik altijd
11: dat
8: heerlijk.
11: Dat is zo leuk. Hè? Ja. Dit herken ik ook inderdaad. Als we dan in een match zitten met gasten. Normaal ben ik... ik speel geen ranked in League meer. Dit herken ik heel erg. Ik speel geen ranked meer in League. Dus dat betekent dat eens in die ene keer in de blauwe maan dat ik League speel.
9: Dat je weer een potje speelt.
11: En ranked speel. Dat is 1 of 2 keer per jaar. En dan heb ik dus een brons of een iron rank. Dat is echt het laagste van het laagste.
8: Ja.
11: En dan speel ik met vrienden van mij die op hetzelfde niveau spelen als ik. Alleen diamond zijn, platinum zijn, hoog zitten. En dan zitten we in een game. En dan zit ik tegen een midlaner. Tegen een opponent die hetzelfde niveau heeft als die gasten. En dan wordt hij gekild door een iron bronze. Daar vind ik leuk.
9: Ja, man. Maar die ken ik dus ook. Want dan spelen wij dus ook gewoon als we dan premier queuen. Dat is zeg maar de soort van echte competitive system. Want dan moet je ook stemmen op een map en dat soort shit. En dan heb je ook ratings bij je. Heb ik dus gewoon vrienden die 25k hebben, weet je wel. En dat is echt wel fucking hoog. Volgens mij is iets van de max is een beetje 28 tot 30. Zijn ja echt wel heel goed. dan spelen. En dan komen dus die gemiddelde. Dan spelen ze tegen gasten die ja, 16 of 20k rating hebben. En ik heb nog geen. Ik heb nul rating. Ik heb nog nooit een rating gehad. Dan moet je 10 potjes in Premier winnen. Alleen.
8: Oh, dan krijg je pas.
9: Ja, dat was. Ja, en dan heb ik gewoon ja, nooit echt zin in. Nu doe ik dat rustig aan, weet je wel. Spelen we dus tegen een team met allemaal 18k rating. En dan is het 25, 23, 20. Niks. Ja. En dan is ook na die match, dan zie je dus de rating van de enemy. Dus het is soms ook echt zo, ja, wat is jullie team? Ja. Waarom maar dat vind ik ook heerlijk. Deze guy heeft 5 kills.
8: Dit is ook echt die meme, weet je wel, van die every squad has that one person. Ook al is dat eigenlijk dus niet zo. Want jij bent goed genoeg, alleen... Je hebt die rating niet. Ja, nou ja,
9: ik eindig mijn match met 5 kills. Ik ben wel oké. Okay en zo, maar.
8: Maar dat vind ik altijd.
9: Zeg maar, als Tristan of Vincent of zo en Daniel niet presteren.
8: Ja dan is het. Maar ik had dat ook. Ooit had ik een vriendinnetje en die speelde ook heel veel Call of Duty Warzone. En die zei: hoor, ik ben echt supergoed. En dan ging ik dus een keer met haar spelen en dat was fucking slecht. Maar het team waarin ze altijd zat, waren gewoon die guys waren gewoon hartstikke goed. Obviously. Dus ik ging daar gewoon en, ja, weet je. Was best chill, inderdaad. Ja. Ik ging ineens ook best wel lekker. En dan word je gewoon gecarried. En dat vind ik altijd het mooie en dat soort games. En daar is soms ook helemaal niet erg, hè? Om gewoon even lekker gecarried te worden. Nice, Jin. Heb je nog verder nog wat meer gedaan? Of lekker gehouden bij Counter-Strike?
9: Ja, goed, eigenlijk vooral Counter-Strike. Ja.
8: Oh, leuk. Want het is inderdaad lang geleden. Ja, het is meestal Stardew of iets in die trant. Ja. En even leuk weer eens wat anders. Mijn bacon... Ja, ten eerste even totaal niet game gerelateerd, maar ik ben eindelijk geslaagd voor mijn rijbewijs. En ook meteen een auto, dus daar heb ik heel veel tijd in besteed.
11: De wegen zijn gelijk onveiliger geworden.
8: Echt niet normaal, echt niet normaal. Nee, ik ben super blij natuurlijk. Dit is voor mij zo lang dat dit een ding is geweest. En om dat eindelijk uit de weg te hebben, ook al doe je het wat op wat latere leeftijd, dat is helemaal niet erg. Uiteindelijk halen we het allemaal. Of niet. En dan is het jouw eigen probleem. Ik ken ook iemand die deed rijlessen en die was toen voor de eerste keer gezakt en die is toen daarna gestopt. En die heeft daardoor nu gewoon geen rijbewijs. Ja, dus echt, ja, dat is iets waar ik echt niet wilde. En ik ben blij dat dat ook niet is gebeurd en dat allemaal goed is gegaan. Nee, maar ik heb afgelopen weken wel wat gespeeld. Niet superveel gespeeld. Ik heb namelijk ook scoutingkamp gehad. Dus drukke weken achter de rug. Nu even lekker vakantie. De eerste game die ik heb gespeeld is RuneScape Dragonwilds. Die had ik met korting gekocht. Omdat ik toch weer eens even... Soms hou ik wel van die survival games, weet je wel. Niet altijd. Maar omdat dit zo'n RuneScape gehalte heeft. En ik dus even benieuwd was naar maar hoe passen ze dan de RuneScape... formule toe op zo'n survival game. Nou, eigenlijk heel makkelijk. Alles kan je linken aan skills, right? Koken van voedsel, wat je nodig hebt. Kan je linken aan een cooking skill. Het hout hakken, woodcutting, mining skill. Als je uiteindelijk shit gaat smitten, nou, de smithing skill. Je bouwt huisjes, construction. Dus het werkt heel erg goed. Het werkt ook een beetje hetzelfde dat de max 99 is en dat het een beetje exponentieel oploopt. En het heeft wel echt een beetje die RuneScape jank, maar ook een beetje die RuneScape alsof je Tutorial Island in het begin aan het spelen bent, weet je wel. Met ga nu naar deze guy, die leert je over het vechten. Maak dan maar een brons dagger. En dan, oh nee, dan upgrade je hem naar een brons longsword. En dan rij je daarmee. En het wordt op zo'n leuke manier gedaan dat het inderdaad echt voelt als een RuneScape game. Ook met alle armor sets, hè, van bronze, iron, steel, black, mithril, adamant.
9: Brons, iron, steel en black.
8: Black. Ja, serieus. Is een non-smithable armor set en weapon set die je alleen kan krijgen uit clue scrolls en sommige shops dingen van kan kopen. Even een kleine RuneScape fun fact tussendoor. Maar ook mithril, adamant en rune. En dat maakt het natuurlijk wel echt super iconic. Verder nog niet superveel gespeeld. Er is een andere game die ik superveel heb gespeeld. Maar die heb ik bewaard voor de spotlight. We gaan dan ook gelijk lekker door naar het e-sports nieuws. En dan geef ik ook weer het woord aan mijn rechterhand. Corwin, vertel, wat is er allemaal gaande?
11: Ja, de eSports World Cup is bezig geweest, is klaar. De league heeft meegedaan. Daar hebben in het totaal 8 teams aan meegedaan. Hanwha Live eSports, SKT T1, AGL, Carmine Corp, Genji eSports, Beijing JDG, Bilibili Gaming en D+ Kia. De eerste ronde zijn doorgegaan. SKT T1, wat op zich heel logisch is, reigning world champion. Carmine Corp heeft daartegen gespeeld en heeft Carmine Corp van gewonnen. Wat bijzonder is, want dat had niemand verwacht. En Genji eSports en D+ Kia hebben tegen elkaar gespeeld. En daar heeft D+ Kia van gewonnen. Uiteindelijk hebben we dus in de finals voor het eerst in, ik heb het net even uitgerekend, 8 jaar in een internationale titel een Europees team zitten. Let's go. Dus uiteraard moet die game verloren worden.
8: Uiteraard.
11: Met 0-3 voor Europa. Dus D+ Kia heeft gewonnen. Nou, hoort erbij. Ondertussen is split 3 ook weer bezig van het seizoen. Dat is de laatste split. Hierna gaan we over naar de World Championships. En nu spelen ze dus voor de laatste positie om te kijken wie er dus als derde team mee mag om Europa te vertegenwoordigen. De enige teams die hebben gespeeld tot nu toe zijn Carmine Corp, G2, Movistar en Vitality. En nou ja, Carmine Corp heeft tegen Movistar gespeeld. Kan je wel vertellen wie er gewonnen heeft? Carmine Corp. En G2 heeft tegen Team Vitality gespeeld. Nou ja, je raadt het nooit. G2 heeft gewonnen.
12: Dat is, dat vind ik op zich nog wel een 50-50. Ja. Ik bedoel, het blijft G2.
8: Ja, en ik geloof G2 jullie op jullie woord.
11: In League of Legends is toch altijd wel het dominante team.
12: Ja, ja. Altijd? Dacht dat die...
8: Dat klopt wel inderdaad. Van wat jij inderdaad
12: over hebt gezegd. Ja, maar ik dacht dat jij dat vertelde. Dat die ook
11: ze zijn wel slechter geworden. Waren,
12: laten we zo zeggen.
11: Ze zijn slechter geworden. Maar in League is eigenlijk het Europese team. Het enige Europese team wat altijd meedeed. Ja. En wat te dominant was voor hun eigen sector.
12: Ja, nee, dat weet ik. Alleen jij vertelt toch wel eens dat ze dan het toernooi spelen. En dat ze dan gewoon... fucking slecht spelen dan. Ja, want, nu moeten we. En dan spelen ze goed.
8: Dat klopt. Ik vind dat ook zo'n mooie voetbalvergelijking. Want dat zie je daar bijvoorbeeld ook heel erg. Maar ook heb je dan bijvoorbeeld bij League ook. En bij Counter-Strike ook. Dat je heel erg soms issues hebt. En merkt dat teams een beetje in het begin van een nieuwe samenstelling. Een beetje kunnen struggelen. Omdat ze niet zo goed op elkaar zijn ingespeeld. En dat zag je bijvoorbeeld bij het WK ook. Dat Duitsland er heel snel uit lag. Kwam omdat ze dus een heel nieuw team hadden. Wat totaal niet op elkaar was ingespeeld. In hoeverre merk je dat dan echt significant een groot verschil maakt? En dan kijken jullie eigenlijk allebei een beetje aan.
11: Er zijn een aantal teams in Leagueland waarvan je ziet... die hebben ieder jaar een andere samenstelling... en die komen ook nooit hoger dan de bottom 50.
8: Ja.
11: En dat zijn niet de enige problemen die er bij League zijn tegenwoordig. Als je het met voetbal gaat vergelijken. We hebben ook Carmine Corp, die heeft die World eSports Tournament meegedaan. En of de World... de eSports World Cup, dat was hem.
8: Ja, ja.
11: En Faker, de naam in eSports. De bekendste speler van League of Legends. De man, de GOAT. De man die eigenlijk nog nooit iets slechts heeft gezegd.
8: Ja.
11: Is voor het eerst in zijn 12-jarige carrière geboot on stage. Ja, Franse fans.
8: Ja, maar je houdt... Ja. Dat is toch zonde.
12: Ja. Ben ik het niet mee eens.
8: Tenzij je inderdaad het verdient.
12: Bedoel, maar ook je hebt een thuisteam en een uitteam, ja. En jij kan een geweldige speler zijn, maar dat... dit is wel een beetje het verschil tussen Riot Games en... Valve / Counter-Strike.
11: Ik ben het mee eens, Indra. En bij elke andere speler was dit gewoon terecht geweest. Alleen Faker, die is zo'n wholesome...
12: Ja, maar is hij goed?
11: Ja.
12: Denk je dat dit hem enigszins uit zijn spel zou kunnen trekken?
11: Nee.
12: Al is het maar een heel klein beetje.
11: Nee.
12: Jawel, dit soort dingen kunnen impact hebben. Nou ja, ik ben een heel erg voorstander van gewoon mensen tilten. Ik bedoel, zoek maar eens op Google op hoe fucking Apex Counter-Strike, van Team Vitality, hoe hij binnenkwam bij een van de major finales. Vitality wordt gehaat. Ja, zij spelen daarop in. Want ze zijn gewoon te goed, zeg maar.
11: Ja.
12: Ze worden geboot. Ja, hij komt, ze werden door... van die fucking buizen zo omhoog gedaan, weet je. Dat ze, en hij stond er gewoon met zijn middelvinger klaar naar iedereen. En stond het ook zelf te filmen. Maar op Instagram was hij live of zo, weet je, zoiets. Ja, dat vind ik gewoon mooi.
11: Ja, dat is vet. Dat is het karakter.
12: Ja, ja, gewoon van, oké, boemen maar. Maar we winnen wel, weet je. En ze hebben die mensen gewoon gewonnen. Dus gewoon, ja, wat?
11: Ja.
12: En dat vind ik dan ook al mooi. Dat zegt hij al zo naderhand. Maar ja, je kan roepen wat je wil, maar je kan niet winnen.
11: Ik vind het ook wel leuk. Uiteindelijk, SKT heeft ook heel goed erop gereageerd hebben. Ja. Ze hebben ook gezegd van, hè, als we nu geboord zijn op Stadion, zijn we nu voor het echt, voor het eerst een echte sport.
12: Ja, precies.
11: En horen we er echt bij.
12: Ja, want inderdaad, kijk, als stel, dat zie je bij Valorant, zie je dat heel veel. Daar, als je daar te hard schreeuwt, dan krijg je een boete. Weet je wat ik denk? Dan kan je dus nooit een echte e-sport worden. Want je haalt alle emotie eruit.
11: Ja. Ja, stom.
12: Weet je, en dat is gewoon zonde.
11: Mm-hmm. Zeker.
12: Die shit die bij Counter-Strike naar elkaar wordt geroepen,
11: ouwe. Heerlijk.
12: Altijd
11: mooi.
12: Insults. Ja. Over en weer. Ja.
11: Dat was hem voor League.
12: Nou ja, top. Over Counter-Strike gesproken. Ja, goed, Blessed Bounty seizoen 2 is bezig. Of althans bezig. De online qualifier is net afgelopen. En van de 32 teams zijn er 8 doorgegaan naar de LAN Finals. Daarvan is de prijspool geloof ik nog niet bekend. Maar hun prijs is dus, je mag naar de LAN Finals. Ja, en dan denk je dus, oké, dit was dus eigenlijk een soort van kwalificatietoernooi. Dus een gokje wat je dan krijgt als je bijvoorbeeld 9e tot 16e wordt.
8: Ja, waarschijnlijk gewoon geld.
12: 15.
8: Ja, godverdomme, dan win je die.
12: Of nee, wacht. Wacht, Eén team heeft 30.000 gehad, ja? En de rest allemaal 15.
8: En dan stel je voor, win je.
12: Oh, wacht, het is gebaseerd op. Normaal doen ze dit met individuele plekken, maar hier, het is gebaseerd op hoe goed je hebt gespeeld wel. Dus ze hebben 30.000, dan 15, 15, ja. 10, 2,5.
8: Maar als je dus wint, dan win je alleen die.
12: Ja, dan win je dus dat je nog een keer kansgelijk mag gaan spelen. Maar meestal is die prijspool van Blast gaat richting de 1 of 2 miljoen.
8: Ja, dus en dan is dat.
12: Die winnen wel aanzienlijk meer, maar je.
8: Ja. Dat is mooi. Ja. God, ik ben even snel pocket change nodig en dan win je.
12: Ja. Oh, shit.
8: Ik heb gebonden.
12: Ja, je hebt een Finse speler, Alexi B. Die heeft gewoon belasting onderdoken houden. Echt chat.
8: Ja,
12: dat is.
8: Dat klopt.
12: Dat is zijn eigen LLC of zo, waar hij zichzelf dan mee betaalde. En dan betaalde hij weer veel te weinig belasting. Dus
8: dat klopt inderdaad.
12: Die moest niet.
8: Dat was nieuws. Dat was echt nieuws.
12: Ja, dat was echt groot nieuws. Ja. Ook gewoon internationaal. Maar die moest iets van 250.000 aan belasting betalen. En eerste toernooi, daarna winnen ze meteen.
8: Ja.
12: En iedereen is alleen maar, man, hij had geld nodig.
8: Hij had gewoon geld nodig.
12: Hij is gemotiveerd.
8: Ja. Hey, nice.
12: Ja. Maar dus, de teams die door zijn Spirit, de Mongols, 3D Max, Pain, Mouse, Astralis, Liquid en, verrassing, FaZe. Ik had eigenlijk niet verwacht dat FaZe door zou gaan, want die hebben de laatste tijd niet zo heel goed gespeeld.
8: Ze spelen gewoon niet zo goed.
12: Ja, niet gequalified voor Major. Best wel dikke fall-off gehad, zeg maar. Best wel dikke drop in gewoon performance. Maar wie weet.
8: Alright.
12: Ja.
8: Nou, en daarmee gaan we lekker door naar het eerste nummertje. We zitten ook al relatief ruim in de tijd, maar dat is helemaal niet erg. Alles wat we niet kunnen bespreken, dat bewaren we natuurlijk gewoon lekker voor na de vakantie. Maar ik heb nog wel een lekker nummertje jullie klaarstaan. Hier is een Smooth Criminal. Niet van Michael Jackson.
12: Van Alien Ant Farm.
8: Tot zo!

0: Alien Ant Farm met Smooth Criminal.
1: Dankjewel, Jindra. We waren... Ik moest mijn koffie nog halen, jongens.
0: Ja, joh.
2: Dat ben je ambtenaar of zo?
1: Ja, correct. Nee, ik heb vakantie, dus dan mogen we koffie drinken s'avonds. Ah. Dus, anders niet, want dan slaap ik niet goed. Hey, we gaan heel snel door, want ik heb nog een leuke spotlight staan.
0: Ja, ja, ja. Dat was namelijk een spotlight waar je al een tijdje op zat te wachten, volgens mij.
1: Ja, en eigenlijk was ik, toen die aangekondigd werd, dacht ik, nou oké. Okay, prima. Toen hij uitkwam, dacht ik, ik wil wel graag spelen. En nu heb ik hem gespeeld en ik ben echt heel erg blij. Assassin's Creed Black Flag Resynced heeft het tot nu al in de eerste 2 weken beter gedaan dan wat ze hadden verwacht dat het over 1 jaar zou doen. Omdat het vertrouwen in Ubisoft, en dat is ook meteen de hele mooie onderscheid die ik meteen wil maken. Het vertrouwen in Ubisoft is er niet meer. En dat merk je in heel veel games. En dat merk je zelfs nog op bepaalde manieren terug in deze game. Is dat ze nog te veel proberen links te leggen met bijvoorbeeld Assassin's Creed Shadows. Dat jij, koop Shadows en dan krijg je toegang tot deze en deze. Weet je wel. En dat is dan ook meteen, en dat wil ik meteen even uit de out of the window hebben, is ja, het is en blijft een Ubisoft game en Ubisoft heeft er echt is er volledig overheen gekomen. En daar bedoel ik dus mee dat overal vind je, als je de game opstart, krijg je 5 pop-ups naar de store met DLC of na DLC niet, eigenlijk gewoon cosmetics of gewoon van die single player game boosting shit, weet je wel, dat je dan zoveel geld krijgt, whatever fuck. En daar kan je eeuwige discussies over gaan hebben. Ik had in eerste instantie ook zoiets van, oké, dit eigenlijk bepaalt mijn mening over deze hele game. Maar ik dacht uiteindelijk wel van, nee, Assassin's Creed Black Flag, en vooral, ik ben ook een beetje in de development gaan duiken van deze game. Assassin's Creed Black Flag Resynced verdient wel voor mij gewoon een eerlijke kans. En ik ben heel blij om te kunnen zeggen dat toen ik de game vervolgens ging spelen, ik echt zo aangenaam verrast was over wat ze hebben verbeterd ten opzichte van vroeger, maar ook wat ze gelijk hebben gehouden. Dat ze niet te veel het wiel opnieuw wilden uitvinden, maar wel zijn gaan kijken naar, oké, wat zijn goede gameplay elementen uit onze vorige games die er toen nog niet in zaten, die we er goed in kunnen zetten. Nou, bijvoorbeeld combat is een hele goede. Want dat was een van de dingen waar ik heel erg over te spreken was in Assassin's Creed Shadows, was de combat en hoe vloeiend de combat voelde. De animaties, de physics, et cetera. Dat hetzelfde is gewoon in Black Flag. Hè, daar vecht je natuurlijk tegen de Spanjaarden, tegen de Engelsen, voornamelijk in het Caribisch gebied. En het is dus zo, als jij iemand zijn defensive stance breekt, dan valt zijn hoed en pruik af. En dat zijn

0: hele kleine details. Maar dat je dan ineens, want dan, die heeft een hoed en zo'n pruik op. En dan lijkt een persoon, ineens lijkt die persoon heel anders. Want zijn hoofd is ineens kaal. En dat maakt het, het zijn hele kleine, minuscule details. Die wel gewoon echt super leuk zijn. Daarnaast zijn ze echt gaan kijken naar, oké, hoe kunnen we deze game verbeteren? Zonder dat de game verandert te veel. Dat de essentie van Black Flag hetzelfde blijft. Maar dat het piratengevoel net even wat erger, net even wat sterker wordt. Ja, dat hebben ze keurig netjes gedaan door een super goed werkend. En ik denk naar mijn mening een van de best werkende in elke videogame. Dynamisch Weather Systems. Dus Dynamic Weather Systems. Dat het op een hele realistische manier overvloeit in stormen. Maar dat je de storm ook weer uit kan varen. Dus dat het niet zo is, oké, waar jij vaart, is dat weer. Nee, het weer verandert over de hele map heen. Creëert ook een compleet andere sfeer ineens. En dan heb ik het echt over als je op een harde storm hebt en je zit bijvoorbeeld op een eiland, dat je zelfs op dat eiland die storm voelt en ziet en mensen naar binnen ziet rennen om te schuilen. En het zijn allemaal hele kleine details en hele kleine details in de wereld die het gewoon heel erg mooi maken.
1: Die tellen het. Het telt allemaal bij elkaar op, zeg maar.
0: Ik vergelijk
1: wel heel mooi.
0: Oprecht. Deze game, Assassin's Creed Black Flag, heeft nu de Resident Evil remake treatment gehad. En ja, die term gebruik ik niet snel. Want als er een goede studio is die goede remakes maakt, zijn het. Dat is natuurlijk Capcom. Maakt van Resident Evil onder andere. Dat is echt, die weten hoe ze remakes kunnen maken zonder dat de identiteit van het origineel verloren gaat. En dat hebben ze met deze game ook gewoon gedaan. Het voelt alsof je Black Flag aan het spelen bent. En letterlijk één op één. Maar in deze tijd. Ik moet ook echt even de graphical, de graphics, omdat ze nu, de wereld is niet zo groot als dat ze meestal doen met de open wereld titel. Dus er kan heel veel details gestoken worden in elk blaadje, elk grasprietje, elke boomstam.
1: Dat is ook wel helemaal top inderdaad.
0: Ja, je hebt heel veel van die routes die je dan vaak kan klimmen, maar het ziet er zo niet meer obvious uit, doordat het er gewoon zo mooi uitziet. Ja, en ik begin echt een raytracing fan te worden. Omdat je nu op het punt zitten dat het ook op een goede manier kan worden gedaan, zonder dat het al te veel performance impact heeft. En het ook echt substantieel anders uitziet en mooier uitziet. Ja, dat is. Ik heb echt momenten gehad dat ik even stil viel. Dat ik dacht, holy shit, wat ziet dit er mooi uit. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het onderwater zwemmen. Want is natuurlijk ook een groot deel in Assassin's Creed. Is veel onderwater treasures. Maar ook dat je uiteindelijk een diving bell hebt op je schip. Waarmee je echt dieper kan gaan duiken. En ik denk, dit is ook een van de meest realistische onderwater sequences in games ooit. Ook als je ziet hoe de switch gaat tussen bovenwater en onderwater. Hoe jouw kleren reageren onder water. Hoe jouw haar reageert onder water. Echt een van de meest realistische. Maar ook bijvoorbeeld de lichtinval. Je merkt dat het bijvoorbeeld een beetje dan het wateroppervlak raakt. En dan krijg je een soort van onderwater zonnestralen.
1: Oh
0: en
1: ja, dat is
0: hebben
1: cool.
0: Ze ook op een hele mooie manier gedaan, waardoor je dus lekker aan het zoeken bent tussen het koraal en het lijkt echt een hele wereld eronder. Kijk, het is en blijft gewoon Assassin's Creed Black Flag. Als jij Assassin's Creed Black Flag leuk vond, vind jij deze game geweldig. Het is namelijk super trouw aan het origineel, met de nodige vernieuwingen, maar niet op een negatieve manier. Er is ook.
1: Ja, het is een beetje net als de Oblivion remake.
0: Ja,
1: het spel is anders. Het is een remake, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar het is wel gewoon kwalitatief goed.
0: Eén ding waar ik wel me een klein beetje aan stoor, en dat was natuurlijk in het origineel ook al wel zo, maar ik heb daar best wel lang over nagedacht of ik het hiermee eens was, ja of nee. Maar dat is toch de movement mechanics. Assassin's Creed vind ik momenteel een beetje een outdated movement parcours mechanic hebben. Heel erg snappy. En daar bedoel ik mee dat je echt snapt naar een object voordat je pas weer door kan klimmen. Dus het voelt niet heel erg organisch. Voelt vaak ook dat hij iets doet wat jij niet wil dat hij doet. En dan hebben ze wel verschillende advanced parcours mechanics toegevoegd, waarmee je dan wat net even wat meer vrijheid hebt over wat je kan doen. Maar het voelt gewoon een beetje. Assassin's Creed Unity had betere parcours gameplay en mechanics. En die game is 10 jaar oud, 11 jaar oud nu. Dat was de game na Black Flag origineel.
1: Yeah, yeah.
0: En dan denk ik van, oké, jongens, Het wordt op een gegeven moment wel tijd als dit is jullie bread and butter. Het parcours is de reden waarom het Assassin's Creed is. Buiten het feit natuurlijk het stealth stukje. Maar het stukje parcours was destijds wat zo vet was. En Assassin's Creed 1 was wow, je kan overal opklimmen. En super realistisch.
2: Daar zou je ook wel een argument kunnen maken voor het feit dat Black Flag daar juist het zwart schaap is in de familie.
0: Absoluut, want dat is ook een hele mooie. Heel veel mensen vinden Black Flag de beste game in de franchise.
1: Het is alleen niet het is alleen geen echte Assassin's Creed game,
0: niet
1: toch?
0: Een echte Assassin's Creed game. Dit was ook de eerste Assassin's Creed waarbij het hele punt was, ik wil gewoon geld verdienen. Period.
1: Ja, ja.
0: En het mooie is wel, je ziet hem veranderen door de game heen. Edward Kenway zie jij veranderen. Die wordt echt onderdeel van de Creed. Maar het verhaal is gewoon een stuk anders. Maar wat ik wel even moet zeggen, en dan gaan we lekker door naar de laatste 10 minuutjes. Deze remake heeft mij heel veel hoop gegeven voor de rest van de oude games die ze nog kunnen gaan doen. Ik verwacht oprecht, en ik hoop ook dat die komt, een volledige Ezio Trilogy remake. Geen remaster, want die hebben we al. Maar echt een remake. Van de grond af aan. Dat ze lekker veel details in die steden kunnen gooien, want de wereld is niet super groot. Maar dat verhaal blijft wel, denk ik, het beste Assassin's Creed verhaal. Omdat het heel trouw blijft aan de... Het is wat persoonlijker dan Assassin's Creed 1. Maar het heeft wel dat mooie...
1: Het had die... Ja.
0: Hij werd echt een assassin.
1: Ja, maar het was ook gewoon het... Dat was het spel, zeg maar. Ik bedoel... Ja. Daarvan heb ik geleerd. Mia die Spuis.
0: Ja, nou, weinig games ook waarvan de sequel gewoon echt substantieel beter is dan het origineel.
1: Ja, ja.
0: Eén is leuk, hou me de goede, maar één is heel saai. Eén is gewoon.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Pickpocket die.
1: Kill die guy.
0: Kill die guy. En dan heb je de target die je dan.
2: Als je dan nou speelt, voelt één denk ik meer als een tech demo.
0: Ja,
1: maar dat was
0: maar
1: het.
0: Maar dat was,
1: mij
0: was
1: ook.
0: Het ook. Ja. Want origineel zou Assassin's Creed 1 zou de volgende Prince of Persia worden. En uiteindelijk kreeg ze dus een ander idee. En toen zijn ze dat gaan uitwerken. Maar wat ik in ieder geval fijn vind, is dat Ubisoft... En dat is wel één ding wat ze echt hebben gedaan. Deze game is gebouwd voor de fans. En niet voor, hey, we hebben fucking snel geld nodig. En ze moesten wel, hè, als ze nu een mediocre game... Maar wat je nu ziet, is een game die voor de fans wordt gemaakt. Die supergoed wordt ontvangen. Ja, die overtreft ineens alle cijfers en alle dingen.
1: Ja, ja. Ze hebben ook, weet je wel.
0: Ja,
1: als je...
0: Er zit ook extra content in. In de vorm van dat je nieuwe mensen op je schip kan gooien. En dat is leuk. Maar het voelt ook niet als een... Oh, dit is iets wat nodig was. De game aan zich was al gewoon hartstikke leuk. Ja. Maar ik vind het wel leuk dat ze het hebben gedaan.
1: Ja, maar het is ook wel echt zo'n ding van... Net als met toen Palworld uitkwam. Ja. Van, oh, hoe kan het dat dit spel zo populair is? Ja, omdat het een spel is wat... De developers willen spelen.
0: Waarom is Old School RuneScape nog steeds zo populair? Ja. Omdat ze letterlijk alles up to a vote gooien.
1: Ja.
0: Alles. Alles wat ze bedenken.
1: Ja, dat zijn de games die snappen van... Oh, oké, wat onze fans willen, dat is dus wat we moeten maken. Ja, dat is een beetje hetzelfde idee als... Als jij iets gratis kan gebruiken, ben jij het product. Zeg maar. Dus we hebben bijvoorbeeld Facebook, Instagram, ben jij het product.
0: Nou ja, dat.
1: Maar dat is hetzelfde hiermee. Van, jij maakt een game, maar dat is niet jouw game. Die game is voor de fans.
0: Ja.
1: Want als er geen fans zijn, verkoop je game niet.
0: En dat is
1: heb
0: waar,
1: je geen baan meer.
0: En dat is waar mensen op een gegeven moment een beetje shit zijn verloren. Een beetje de hoed zijn verloren.
1: Dat
0: is dat ze te veel de focus hebben gelegd op waar kunnen we het meeste geld mee verdienen. En niet, wat willen de fans nou eigenlijk?
1: Ja. En er is een beetje entitlement van, oh, mensen willen dit spel niet spelen.
0: We're too
1: big, want...
0: too veel. Of,
1: maar ook gewoon ook. Van, gamers willen dit spel niet spelen, want ze zijn racistisch. Bijvoorbeeld, dat is iets wat je best vaak leest. Dus dan, oké, alleen als je dat al wist... Waarom heb je het spel dan gemaakt?
0: Ja, dan klinkt het een beetje wel, als een politieke boodschap.
1: Ja, oh nee, en dat is ook helemaal niet... Nee, dat moet er helemaal niet zijn. Alleen, het is echt zo'n ding van, als je al weet van... Deze doelgroep houdt hier niet van, waarom maak je het dan? Ja. Dan steek je er heel veel tijd en geld in en verdien je er niks op terug. Ja, dat is zonde.
2: En als we het dan over racisme, over oude spellen en over fanservice hebben... Dan moeten we het ook even kort hebben over Lee Classic.
1: Heel met je.
0: Ik dacht even,
1: heel
0: god, waar gaat deze naartoe?
2: Ja, ik spotte hem.
0: Mooi deurtje, prachtig, netjes, niks meer aan doen. Maar dit is best wel huge, man. Vertel.
2: Ja, het is eindelijk zover. Er is een hele lange tijd zijn de geruchten geweest. Er zijn Classic servers zijn door Riot neergehaald. En toen hebben uiteindelijk 3 pro's die dit hebben mogen spelen. Voor wie dit, zeg maar, dit waren oldschool pro's. Die hebben dit gespeeld en die zijn gevraagd om dit te komen checken. Die wisten niet dat het nog niet geannounced was. Dus die hebben heel casual op hun stream getropt. Oh ja, en we zijn excited. Het waren Aziatische pro's. Oh, we zijn excited voor League Classic als het dropt. Want we hebben zin om het oud te spelen.
1: Ja.
2: En echt heel de fanbase. Van, huh? Los der shit.
1: Hey, ja, van wat bedoel je? Waar heb je het over?
2: Wat? League Classic? Oké. Okay. En nou ja, dan op zo'n moment dan wordt Riot toch al lichtelijk de hand geforceerd om te erkennen. Ja jongens, het komt eraan.
1: Ja.
2: Het komt eraan. En het is echt heel tof. Het is, ja, ik weet niet of je wel eens die oude clipjes hebt gezien van League of Legends. Nooit,
1: ik heb anderhalf potje League gespeeld. Het is niet mijn, mijn spel.
2: Nee, tactisch alle media met League of Legends vermeden. Kan ik me heel goed voorstellen. maar ja, het is perfect. Het
0: dat was
2: is wel
0: niet echt tactisch vermeden hoor. Dat is gewoon deliberately vermeden.
2: Ja, dat is toch tactisch vermeden?
0: Ja, fair point.
2: Ja, nee, maar het is voor mij. Ik heb de eerste video's gezien. En nou, laten we even een klein beetje bij het begin beginnen. Want het Riot-team is opgesteld. Er zijn een aantal hele oude developers die verantwoordelijk zijn voor een aantal van de beste game modes die League ooit heeft geproduceerd. En vervolgens weer op de shelf heeft gezet. Die zijn apart gepakt en die zijn een los team gaan vormen. En die zijn verantwoordelijk geworden voor League of Legends Classic. Waarbij ze veel meer de focus willen gaan leggen op for fun. Als dat het goed gebalanceerd moet zijn. En een echte een e-sport moet worden, zeg maar. Want waar League of Legends heel erg op verloren is geraakt, is skill expression. En alles moet super, super, super fair zijn. En interessant zijn om te kijken.
0: Ja.
2: Dus e-sports is overal in voorgetrokken. En fun is een beetje achtergebleven. Daar creëer je heel erg competitive scene mee. Is oké. Okay. Maar ja, er zijn steeds meer en meer mensen die afstand nemen van de game daardoor. Nou, toen kwam League Classic aan. En dit team heeft dat aangekondigd. En ze hebben aangekondigd dat ze met een voting systeem willen gaan werken. À la OSRS.
0: OSRS. Eindelijk. Ja. Een bedrijf wat...
1: Wat gewoon na kan denken.
0: Blizzard, ja, Blizzard die zie ik nog steeds niet doen. Dat vind ik echt super dom.
2: Ja.
0: Echt heel dom.
2: Nou, het heeft tegelijkertijd ook meteen weer goed bewezen. Want ze hebben de eerste gameplay van League gedropt. En de map is super oud. Weet je wel, 5 polygons per boom. Dat niveau is super slecht. Ja. Alles dikke outlines. Alles hoog contrast. Want je moet goed kunnen zien wat er gebeurt. Allemaal van dat soort dingen. Echt een beetje classic Warcraft 3.
1: Ja.
2: Dat niveau. En behalve de champion models.
0: Oh, die zijn...
2: Die waren allemaal nieuw. Allemaal de revamped visual upgraded versions.
0: Okay.
2: Ja, het zag er niet uit. Het was echt verschrikkelijk.
0: Nee, dat was het mijn volgende vraag.
2: Het brak ook meteen de feeling van Classic. Dus daar hebben ze superveel shit over gekregen. En binnen 24 uur hebben ze het gefixt. Hebben ze meteen gezegd, oké, want wat was nou de situatie? Ze hadden dus die nieuwere models, die waren de base models.
0: Ja.
2: En ze hadden ook de oude models als extra skin option die je met een token kon unlocken.
1: Oh, ja. Hier heb ik wel iets over meegekregen.
0: Ja, hier ben ik dus al. Dan klinkt het meteen. Ja, nee.
2: Hier hebben ze echt veel shit voor gekregen.
1: Ja, dat was inderdaad. Dat was echt zo'n systeem waarvan je dan denkt van, waarom?
0: En maak gewoon de classic is classic.
1: Ja, precies.
0: Weet je, dat is in World of Warcraft ook. Daar hebben ze classic is classic.
2: En we hebben zo'n in de League of Legends community hebben ze zo'n YouTuber die heel erg die zoekt de shit op om te breken. Die duikt de code in. Die doet dat. Die had uitgerekend dat je dus ongeveer een kwart van de skins kon unlocken. Als je speelde.
1: Jeez.
2: Anders moest je gaan betalen.
0: Ja,
1: dat is ook wel erg.
0: Ja, kijk, vind het jammer dat het nog steeds gebeurt. En dat is ook natuurlijk meteen het stukje wat ik jammer vond bij Assassin's Creed. Dat die shit er dus nog steeds... En dat is ook de reden waarom ik nog steeds heel erg bang ben voor de komende Call of Duty.
2: Nou ja, dus daar hebben ze zoveel shit voor gekregen. Riot heeft, of dat team heeft, binnen 24 uur een course correction ingezet. Nu zijn de base models zijn de oude skins. En de nieuwe models, de nieuwe skins, die kun je nog steeds wel... Als je die hebt gekocht op je account, kun je die nog steeds gebruiken. En ze hebben nog steeds de nieuwe voice lines. Maar dat heeft een beetje te maken met het feit dat League Classic nog geen standalone game is.
1: Ja. En dan is het allemaal heel veel extra shit voor...
2: Precies. Ja. Want de champion models zijn niet zo'n heel groot probleem. Maar als je dan dus ook de voice lines gaat doen voor... uiteindelijk 250 champions die er nog eens bij komen. Dat is echt heel groot.
1: Ja,
0: wat mooi zou zijn, is als dan... Hè, wat je uiteindelijk dan een beetje krijgt met bijvoorbeeld... Oldschool RuneScape en RuneScape 3. RuneScape 3 is de...
1: RuneScape 3 financed Oldschool RuneScape.
0: En kijk, dat is met momenteel Finance Oldschool RuneScape 3. Omdat het zonder microtransactions overigens buiten de standaard... Je hebt de subs en je hebt de bonds die je kan kopen. Maar daar kan je dus membership mee kopen. Maar die
2: Maar dat gaat natuurlijk in League nooit gebeuren. Omdat je daar alsnog die skins moet kopen.
0: Maar het feit dat ze gewoon... dat ze de game... Dat ze in theorie League Classic niks aan microtransactions in hoeven te doen. Omdat League in theorie...
1: Dat kan
2: wel gebeuren. Want de game zelf heeft een eigen developer team. Dus dat moet betaald worden. Los daarvan. Om even nog snel af te maken, want we zijn alweer bijna door de tijd heen. 29 juli, even dubbel checken. 29 juli komt de game uit. Het wordt gelaunched op het normale platform. Je hebt de Riot Launcher, waarvanuit je ook TFT en Vanguard en League of Legends launch. Kun je dus League Classic launchen vanaf nu. En het start met 40 champions. En het speelt zich af in seizoen 3 ongeveer.
0: Yeah.
2: En dan pakken ze zeg maar een beetje de highlight reel van hoe alles in elkaar zat. Iedereen zich herinnert.
0: Want... Alright. Lieve, sorry Corin, ik jou moet maar... het wordt een beetje krap. Maar jongens, wat was dit toch weer een laatste leuke show
1: vanuit
0: Breda. En ja... Ik kan niet wachten om jullie allemaal lekker in Oosterhout te verwelkomen.
1: En dan zijn we in september weer terug, denk ik. Of is het laatste weekend augustus?
0: Dat weet ik dus nog niet. Laatste weekend augustus. Volgens mij laatste weekend augustus. Maar heb ik nog even contact over met Marco. Anyway, ik ga de show gewoon lekker afsluiten. Ik heb nog een laatste nummertje voor jullie klaarstaan. State of Massachusetts van de Dropkick Murphys. En dan gaan we de show afsluiten.
1: Zoals we dat altijd doen met een houdoe.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur... de aanpak van de grote bosbranden in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Vanavond is er al een interministeriële crisisvergadering gehouden onder leiding van premier Le Cornu. Ook in Spanje houden de autoriteiten crisisvergaderingen vanwege zware natuurbranden daar. Bij de grootste brand in de Spaanse regio Avila zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In totaal zijn bijna 75.000 mensen ontheemd geraakt door de branden. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn twee Israëlische kolonisten opgepakt na een van die brandstichtingen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen veroordeeld en onderzoekt de zaak. De brandstichtingen komen tijdens een periode van oplopend geweld tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied. Israël is druk bezig nederzettingen te bouwen, iets dat internationaal sterk wordt veroordeeld. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat meldde Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De 77-jarige muzikant Stephen Wilkinson slaapt in Breda al langere tijd in een tent, omdat hij geen vaste woonplek heeft. De zanger en multi-instrumentalist trad jarenlang op met verschillende bands, maar wacht nu op hulp van de gemeente Breda. Volgens mensen om hen heen komt een geschikte woonplek nog niet van de grond. Zij willen voorkomen dat Wilkinson op zijn leeftijd opnieuw een winter buiten moet doorbrengen. De gemeente lijkt nu wel in contact te zijn met de IND. In Breda en de rest van West-Brabant is het aantal explosies en pogingen daartoe nauwelijks afgenomen. Landelijk waren er in de eerste helft van dit jaar 581 incidenten, 124 minder dan een jaar eerder. Volgens de politie blijft het aantal in deze regio redelijk stabiel. Daarom wordt een speciale coördinator aangesteld om de aanpak van explosies beter af te stemmen. Ondergrondse afvalcontainers in Breda blijken met veel verschillende pasjes te openen, zoals bankpassen, OV-chipkaarten en bibliotheekpassen. De gemeente heeft dat bewust ingesteld omdat de paslezers worden vervangen en inwoners anders mogelijk voor een dichte container staan. Daardoor kunnen voorlopig ook mensen zonder Breda's afvalpas de container gebruiken. De werkzaamheden duren mogelijk tot eind 2026. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur de aanpak van de grote bosbranden in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Vanavond is er al een interministeriële crisisvergadering gehouden onder leiding van premier Le Cornu. Ook in Spanje houden de autoriteiten crisisvergaderingen vanwege zware natuurbranden daar. Bij de grootste brand in de Spaanse regio Avila zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In totaal zijn bijna 75.000 mensen ontheemd geraakt door de branden. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn 2 Israëlische kolonisten opgepakt na 1 van die brandstichtingen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen veroordeeld en onderzoekt de zaak. De brandstichtingen komen tijdens een periode van oplopend geweld tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied. Israël is druk bezig nederzettingen te bouwen, iets dat internationaal sterk wordt veroordeeld. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In Breda en de rest van West-Brabant is het aantal explosies en pogingen daartoe nauwelijks afgenomen. Landelijk waren er in de eerste helft van dit jaar 581 incidenten, 124 minder dan een jaar eerder. Volgens de politie blijft het aantal in deze regio redelijk stabiel. Daarom wordt een speciale coördinator aangesteld om de aanpak van explosies beter af te stemmen. De 77-jarige muzikant Stephen Wilkinson slaapt in Breda al langere tijd in een tent, omdat hij geen vaste woonplek heeft. De zanger en multi-instrumentalist trad jarenlang op met verschillende bands, maar wacht nu op hulp van de gemeente Breda. Volgens mensen om hen heen komt een geschikte woonplek nog niet van de grond. Zij willen voorkomen dat Wilkinson op zijn leeftijd opnieuw een winter buiten moet doorbrengen. De gemeente lijkt nu wel in contact te zijn met de IND. Ondergrondse afvalcontainers in Breda blijken met veel verschillende pasjes te openen, zoals bankpassen, OV-chipkaarten en bibliotheekpassen. De gemeente heeft dat bewust ingesteld omdat de paslezers worden vervangen en inwoners anders mogelijk voor een dichte container staan. Daardoor kunnen voorlopig ook mensen zonder Bredase afvalpas de container gebruiken. De werkzaamheden duren mogelijk tot eind 2026. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Shara in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Shara benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van Al-Shara voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij één persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
7: There's a place in this old town.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.
2: Feel that change now. Sander Paul, so me go so then.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Ondergrondse afvalcontainers in Breda blijken met veel verschillende pasjes te openen, zoals bankpassen, OV-chipkaarten en bibliotheekpassen. De gemeente heeft dat bewust ingesteld omdat de paslezers worden vervangen en inwoners anders mogelijk voor een dichte container staan. Daardoor kunnen voorlopig ook mensen zonder Bredase afvalpas de container gebruiken. De werkzaamheden duren mogelijk tot eind 2026. In Breda en de rest van West-Brabant is het aantal explosies en pogingen daartoe nauwelijks afgenomen. Landelijk waren er in de eerste helft van dit jaar 581 incidenten, 124 minder dan een jaar eerder. Volgens de politie blijft het aantal in deze regio redelijk stabiel. Daarom wordt een speciale coördinator aangesteld om de aanpak van explosies beter af te stemmen. De 77-jarige muzikant Stephen Wilkinson slaapt in Breda al langere tijd in een tent, omdat hij geen vaste woonplek heeft. De zanger en multi-instrumentalist trad jarenlang op met verschillende bands, maar wacht nu op hulp van de gemeente Breda. Volgens mensen om hen heen komt een geschikte woonplek nog niet van de grond. Zij willen voorkomen dat Wilkinson op zijn leeftijd opnieuw een winter buiten moet doorbrengen. De gemeente lijkt nu wel in contact te zijn met de IND. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: EDA Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
0: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Shara in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Shara benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van Al-Shara voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij één persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Vurvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Regiersen. In Breda en de rest van West-Brabant is het aantal explosies en pogingen daartoe nauwelijks afgenomen. Landelijk waren er in de eerste helft van dit jaar 581 incidenten, 124 minder dan een jaar eerder. Volgens de politie blijft het aantal in deze regio redelijk stabiel. Daarom wordt een speciale coördinator aangesteld om de aanpak van explosies beter af te stemmen. Breda wil de komende 4 jaar ongeveer 7000 nieuwe woningen bouwen om het woningtekort aan te pakken. Maar binnen de bestaande stad wordt het steeds moeilijker om geschikte bouwlocaties te vinden. Daarom kijkt de gemeente onder meer naar plekken waar gebouwen kunnen worden vervangen, buurten dichter kunnen worden bebouwd en gebieden een nieuwe functie kunnen krijgen. Ondergrondse afvalcontainers in Breda blijken met veel verschillende pasjes te openen, zoals bankpassen, OV-chipkaarten en bibliotheekpassen. De gemeente heeft dat bewust ingesteld omdat de paslezers worden vervangen en inwoners anders mogelijk voor een dichte container staan. Daardoor kunnen voorlopig ook mensen zonder Bredase afvalpas de container gebruiken. De werkzaamheden duren mogelijk tot eind 2026. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de zomer van Breda.
1: Breda nu!

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa, hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook weer met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Shara in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Shara benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Shara voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweer.